Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen. Blokfluitist Lucy Horsch. Vanavond speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma. Vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Vanavond om 8 uur Lucy Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
8: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
7: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia wordt

0: De na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker nog verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Embre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
1: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Embre Mor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodø Glimt. Het weer dan nog. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
6: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
7: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
8: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
7: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:45, VPRO, NPO 2.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
12: Gisteren waren we in een strandtent en ik zag dat je er vandaag kon dineren met gratis eclipsbril. Is er nog plek? Vraag ik opgewonden. Er is zelfs een wachtlijst, is het antwoord. Heb je dan misschien een eclipsbrilletje over? Hij schudt zijn hoofd. Ik heb er 300. Ik hoop zelfs dat het genoeg is. Het is een gekkenhuis. Even later hoor ik hem tegen Duitse toeristen hetzelfde zeggen. Eindigend met, it's a crazy house. A crazy house. That's what it is.

0: De dansende skeletjes, de fossielen uit het carnaval des animaux van Camille Saint-Saëns. Daar begonnen we mee. Goedemorgen, welkom in het gekkenhuis. Wat die crazy house, wat die eclipse oproept. Daar opent NRC ook mee. De brillen zijn niet aan te slepen en overal uitverkocht. Een foto van een vrouw met een bril. Ook de Telegraaf heeft een vrouw met een eclipsebril, terwijl ze naar boven kijkt, om gek van te worden. Is er dan geen ander nieuws? Ja, kijk, Trouw die heeft het over de droogte. Dat is natuurlijk het andere grote nieuws. Die houdt maar aan en breidt zich uit. En de Volkskrant heeft op de voorpagina drie Omaanse vrouwen. Vrouwen domineren de voorpagina. Omaan is dicht bij een akkoord met Iran over de Straat van Hormuz. En tegelijkertijd onderhoudt het Zwitserland van de Golf, zo wordt het genoemd, Omaan, nauwe banden met de VS. Zijn die posities te verenigen, vraagt de krant zich af. Nou, hier zijn de posities perfect te verenigen tussen technicus Per van der Zanden en regisseur Teun Faber. Goedemorgen, mannen.
1: Ja, goedemorgen, Andrea. Ja.
0: Teun, heb je een brilletje?
1: Nou, nog niet, maar in 1999 keken we door een lasapparaat, weet ik nog.
0: Oh.
1: Nee, door een lasmasker bedoel ik.
0: Heb je een lasmasker?
1: Nou, daar is nog wel aan te komen.
0: Maar je hebt wel eclipsmuziek, neem ik aan.
1: Zeker, ja. Oh. Onder andere een prachtige zonnegezang van Sofia Gubaidulina.
0: Oh,
1: later deze uitzending.
0: Yeah, I love her. Nou, fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend. Mm.

0: Terwijl Janine Jansen met de Mahler Chamber Orchestra uit Souvenir de Lieu Cher van Tchaikovsky speelde, kwamen er al reacties binnen, Teun. Joke zegt, beste Andrea, ik heb een bril voor je. Ik woon in Leek, provincie Groningen. Je bent welkom. Oké, kom eraan. Gemeen is dit, hè? En Jeanne zegt, mijn dag heeft grotendeels in het teken gestaan van zoeken naar een eclipsbrilletje, nop. Nou ja, maar gaat het nu met een karton en een klein gaatje en een papier erachter.
1: Ja, het zal vast allemaal niet verantwoord zijn.
0: Nee. Ja. Maar ik vraag wel, de luisteraars wel leuk. Ga je kijken? Waar ga je kijken? Heb je een brilletje? Toch, dat is een beetje het thema van de uitzending. Want ja, we moeten er doorheen. En straks hebben we een astronoom aan de lijn. Maar nu eerst... Ja, ernstige zaken. De opgave van het cryptogram, die luidt... Volgens de theorie van zijn vader moet er muzikaliteit in de familie van deze componist hebben gezeten. Dat is een hele mond vol. Volgens de theorie van zijn vader moet er muzikaliteit in de familie van deze componist hebben gezeten. Je weet het, tot 8:45 kan je hem insturen, de oplossing, via de NPO Luister-app. En inspreken mag en mailen ook altijd de ochtend @kro-ncv.nl. Wat je kunt winnen is dat dubbelwandige glas, maar dat geldt niet als brilletje.
1: Nee, daarmee kun je, nou, ik wilde net zeggen, daarmee kun je ook naar die zonsverduistering kijken.
0: Pas maar op. Ja. Succes!

0: Johan Ebt. Soms kijk ik door een fles oude port of hij nog wel goed is. Is dat ook afdoen om naar de eclipse te kijken? Nou, dat is helemaal geen slecht idee, Teun. We gaan het allemaal opschrijven. Je hoorde prachtige muziek natuurlijk van Chopin, een wals, maar dan gespeeld door accordeonist Richard Galliano. 17 over 7, de hoogste tijd voor onze ontbijtgast. Vandaag is dat Eva Nijkens, onderwijsvernieuwer en schoolleider van de Alan Turing Basisschool in Amsterdam Centrum. Goedemorgen, Eva.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je klinkt ook al vrolijk. Wat valt je op in het nieuws vandaag?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik werd wel blij dat ik de kranten openslag, want ik moet me altijd goed voorbereiden hierop. Maar er was gewoon heel veel nieuws, dus soms heb je helemaal niks. En nu stond het echt, en ook nog allemaal best wel leuke of interessante berichten. Ik ga heel kort langs drie artikelen, in ieder geval natuurlijk die zonsverduistering. Ja, daar hoorde ik jullie net al wat het een en ander over zeggen. Ik moet zeggen, ik ben er totaal niet meer bezig, dus ik heb niks. En ik durf ook niet meer te kijken, want ik weet dat ik vroeger toen door zo'n CD-compactdisc ding keek. Maar nu durf ik niks meer, want je schijnt blind of weet ik wat te worden. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen. Misschien ga ik wel tv kijken of zo. Want ik denk, iedereen, ik heb niks georganiseerd en helemaal niks.
0: Het is op tv, maar soms een heel live. Dus wat dat betreft kan je het volgen.
1: Ik ga het gewoon missen, denk ik. En ik zag een heel leuk artikel in NRC, wat achtergrond over hoe ze vroeger aankeken tegen de zonsverduistering. En dat is natuurlijk heel beangstigend, was het einde der tijden, of het was heel mythisch.
0: Ja.
1: En er stond één stukje, het is echt een heel leuk artikel, gewoon hoe mensen ernaar keken. En in Assyrië zagen ze het als een bedreiging voor de koning. Dus werd er bijvoorbeeld even tijdelijk tijdens zo'n zonsverduistering een substituut koning neergezet. En dan die andere koning die zou dan uiteindelijk, die werd dan ook uiteindelijk gedood. Maar die, als er dan iets kon gebeuren wat schokkend was, dan was die koning, dan was de echte koning beschermd. En de substituut koning die zat. Fantastisch.
0: En verder?
1: Het zijn fantastische verhalen die loskomen. En ik, een minder fantastisch verhaal. Want ik had al gehoord in jullie krantenoverzicht ging het ook over de GGZ. En dat zoveel mensen uit beeld raken in de GGZ die eigenlijk hulp nodig hebben. Ja. Maar dit is een artikel in de Volkskrant wat gaat over kwetsbare meiden in de GGZ. En dat hele onervaren, en in dit artikel dan ook twee mannen die vandaag voor de rechter moeten verschijnen, die net opgeleid waren tot begeleider in de jeugdzorg. En hele aparte spelletjes die bij wijze van spreken pubers onderling doen, maar uiteindelijk ook één meisje is verkracht. En dan wordt dat bekeken van, joh, waar halen nou mensen die zorgdiploma's vandaan? Hoe komt dat nou allemaal tot stand? Hoe kan het nou dat deze mensen alleen nachtdiensten mogen draaien? Ja, en komt het toch allemaal weer op kwaliteit van opleidingen die slechter worden, uitzendbureaus, zorginstellingen, gaten, personeelstekorten. Ja, het is zo schrijnend dat je denkt, waar gaat het naartoe? Niemand voelt zich echt verantwoordelijk voor die hele kwetsbare mensen.
0: Ja, en waar had je dit gelezen?
1: Dat stond in de Volkskrant.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja. Ja, ja. Ja, en ik ga even afsluiten met iets fantastisch, want het zijn alleen maar foto's. Dat staat ook in de Volkskrant. Dus ik weet niet, dan moet je even naar de digitale krant toe. Maar ontdek je innerlijke zeemermin. Nou, die foto's zijn fantastisch. En dat is eigenlijk een opleiding. Een groep van 12 mensen die dan naar Malta reizen om opgeleid te worden. En die leren daar zwemmen als een zeemermin. En zijn als een zeemermin. En dat is allemaal blijkbaar heel vrouwelijk en mythisch. En het schijnt heel bijzonder te zijn met zo'n staart. En ze maken zich er helemaal eindeloos voor op. Nou, die foto's zijn legendarisch.
0: Ja.
1: En ik denk, er is ook, het is zolang als mensen dit nog dingen nog doen, is het leven toch ook wel prachtig.
0: Prachtig, mooi afsluiten. Dus er is een heuse opleiding tot zeemermin in Malta dus. Dus niet eens in Denemarken of zo, waarvan je dat misschien...
1: Nee, niet naar een bijzondere plek. Malta, daar gebeurt het.
0: Daar gebeurt het. Dankjewel, Eva Nijkens, directeur van de Alan Turing. En wanneer begint het schooljaar nu, volgende week?
1: Wij zijn alweer begonnen met de voorbereidingen. En maandag komen de kinderen weer.
0: Komen de kinderen weer.
1: Daar hebben we er weer zin in.
0: Ja, nou, ik wens je toch een mooie avond toe, Eva.
1: Ja, precies. Dankjewel.
0: Dag.

0: Dat was van Carl Philipp Emanuel Bach uit zijn cello- en strijkconcert. Het derde deel, Allegro assai. Nicholas Altstedt was de cellist samen met Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Teun, je bent meteen op je vingers getikt.
1: Ja, terecht vermoed ik ook.
0: Vanwege die lasbrillen. Want iemand reageerde.
1: Dat ze niet donker genoeg zijn. Wij keken er ooit naar de zonsverduistering door. Dus van die grote lasmaskers waren dat eigenlijk.
0: Maar was je een jongetje van 9. Dus ja. Permanent beschadigd.
1: Ja, dat was ook heel zwaar. Dus kon je met 2 handjes zo proberen dat ding omhoog te houden. En naar de hemel te turen. Maar het schijnt ook niet helemaal veilig te
0: zijn. Nee, dat reageert iemand. En iemand zegt ook, hoe ik naar de eclips kijk. Ik projecteer het beeld van de eclips door een objectief lens van een oude verrekijker op een papier. Dus ik kijk niet rechtstreeks naar de zon. Veel veiliger en handiger.
1: Moet je wel technisch zijn.
0: Ja, en ook die objectieflens moet je dan wel even ergens van stal halen. Maar blijf reageren. En we gaan naar muziek van Lili Boulanger.

0: De Jardin Clair van Lili Boulanger, gespeeld door pianiste Daria van den Berken. Precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. In Colombia is de laatste dag aangebroken waarop er nog hoop is om levenden onder het puin vandaan te halen. De aardbeving van 2 dagen met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter richtte een enorme verwoesting aan. Er zijn nu 250 doden geteld en er zijn op zijn minst nog 2700 vermisten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, vertelt correspondent Boris van der Spek in het Radio 1-journaal.
1: Ja, die reddingswerkzaamheden die gaan vrij langzaam. Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen.
0: Er is nog steeds weinig bekend over de situatie in de moeilijk bereikbare bergdorpen in Colombia, waar de beving het zwaarst was. De verwachting is dan ook dat het dodenaantal zal oplopen. In het zuiden van Libanon zijn 2 mensen gedood bij een Israëlische droneaanval. De aanval was in de buurt van een ziekenhuis. Het blijft zeer onrustig in Libanon, vertelt noodhulpexpert Juliette Verhoeven.
2: De grootste zorg is toch eigenlijk dat het tijdelijk staakt het vuren nog steeds geschonden wordt en dat het geweld nog steeds doorgaat. Zolang dat blijft, kunnen mensen zeker niet naar huis terugkeren en zullen er nog steeds meer mensen ontheemd raken, omdat Israël nog steeds doorgaat met het afgeven van gedwongen evacuatiebevelen.
0: Vertegenwoordigers van Israël en Libanon zien elkaar volgende week in Rome om verder te praten over het onlangs getekende akkoord tussen beide landen. Libanon zou echter alleen willen praten als Israël zich terugtrekt uit 2 gebieden in het zuiden, melden diplomatieke bronnen tegen persbureau AFP. Nadine Visser is Europees kampioen op de 100 meter hoorde. Tijdens het EK atletiek in Birmingham versloeg ze haar Poolse concurrente Pia Skrzyszowska. Het was bloedstollend spannend, zelfs de finishfoto gaf geen uitsluitsel, maar de computer wel. Het verschil tussen de 2 hardlopers was uiteindelijk maar 1/1000ste van een seconde. Nadine Visser was dan ook erg opgelucht.
3: Ik wilde er niet te veel op focussen in mijn hoofd, anders zou ik die druk zo groot maken. Maar ik heb zoveel EK-jaren gewoon, er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, ja, dit moet hem gewoon worden.
0: Het goud van Visser betekende de 3e of 4e medaille voor de Nederlandse equipe. Naar het goud en het zilver bij het kogelstoten en brons bij de gemengde estafette op de 400 meter. Het gaat vandaag over bijna niks anders, de zonsverduistering. Ook wij hebben het er straks over hoe dieren, met name vogels, erop reageren. Sommige ondernemers spelen er slim op in. Je hoorde het al van mij. En vooral aan de kust, want de verwachting is dat het daar goed is te zien. Deze strandtenthouder biedt een exclusief diner aan met speciale Eclipse cocktails.
4: We hebben een speciale cocktail met dry orange. En die ziet er helemaal uit als een zonsondergang. En we hebben een speciale cocktail die je zelf aan tafel moet inschenken. En dan krijg je allemaal verduisteringen en verkleuringen.
0: Ja, dan kan je ze daarin zien. Maar wil je nog een speciale Eclipse-bril bemachtigen, moet je heel creatief zijn. Gisteren stonden bij veel winkels mensen in de rij. Ze lijken nu echt zo goed als uitverkocht. En hier is Jaap Frieso met weer en verkeer. Goedemorgen, Jaap.
5: Goedemorgen. Het wordt een warme en zeer zonnige dag. Vanmiddag kan de temperatuur oplopen tot tegen de 30 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 32 graden. En belangrijk voor vandaag natuurlijk, er is vanavond geen wolkje aan de lucht. Ja. Het verkeer, we zitten aan het staartje van de zomervakantie, dus het is nog steeds rustig op de weg. De ANWB meldt alleen 2 korte files op de A50 vanwege een kapotte vrachtauto en een spoedreparatie aan de weg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Je hoorde het Chilingirian Quartet. En ze speelden het lento, het langzame deel uit het Amerikaanse kwartet van Antonin Dvorak. Maar je weet, bij de ochtend, dat is eigenlijk van langzaam naar even up tempo. Want we moeten wakker worden met Misa Kriosja.

0: Zuid-Amerikaanse muziek. Het Gloria hoorde je uit de Misa Criolla van Ariel Ramirez, uitgevoerd door Musica Temprana. En Nicolien de Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jaap.
1: NRC kopt op de voorpagina dat ruim 60.000 zieke mensen met een ernstig psychische aandoening niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. De GGZ onderzocht hoe dit kan en deelt de resultaten in een nieuw lijvig rapport. Hierin staat dat deze groep vaak het beeld verdwijnt als ze van zorg, woning of instantie veranderen.
0: Na ontslag uit de kliniek of na een celstraf staan kwetsbare psychische patiënten er vaak alleen voor. Ze verdwijnen daardoor uit beeld. De GGZ dringt erop aan dat er in elke gemeente bemoeizorg komt. Daarmee wordt met een cliënt een langdurige zorgrelatie opgebouwd. En zo kan een cliënt bij overbruggingen geholpen worden.
1: Chinese containerschepen varen vanaf nu wekelijks via de noordelijke IJszee naar Europa. Door klimaatverandering smelt het ijs daar zo snel dat stevige containerschepen er zonder ijsbrekers doorheen kunnen. Rusland is hier blij mee, want die wil de noordelijke zeeroute al langer tot verkeersader maken, schrijft Trouw.
0: Rusland verdient er ook geld aan. Zij claimen dat het gebied van hun is en dwingen iedereen die er door wil varen een vergunning aan te vragen. En dat geeft de Russen macht. Zo'n tocht via de IJszee scheelt namelijk heel veel tijd. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn de oude vaarroutes daar op dit moment veelal afgesloten.
1: De Telegraaf waarschuwt voor nep-airco's. Volgens Techniek Nederland komen monteurs regelmatig luchtkoelers tegen die als airco's verkocht worden. De installatiebranche wijst op misleidende aanbiedingen op internet en roept consumenten op kritisch te letten op overdreven claims.
0: Een woordvoerder van de brancheorganisatie vertelt dat monteurs vaker te maken krijgen met teleurgestelde consumenten die denken een goedkope airco gekocht te hebben. Hij legt uit dat onder andere een airco altijd een afvoer naar buiten heeft.
1: Doorwerken na je AOW-leeftijd, dat komt steeds vaker voor in cao-afspraken. Werkgevers kampen met personeelstekorten en willen kennis behouden. AD vraagt zich af waar je op moet letten als je pensioen uitstelt. Volgens een pensioendeskundige levert lange werken altijd meer geld op.
0: Stel je werkt na je pensioen nog 2 jaar door, dan stijgt je pensioen voor de rest van je leven met 7%. Dat betekent maandelijks zo'n 100 euro extra. Maar let op, zegt de pensioendeskundige, een hoger inkomen heeft wel invloed op eventuele toeslagen.
1: De Volkskrant schrijft over de 35-jarige New Yorkse altviolist Isabel Hagen. Het was haar grote droom om ooit een succesvol muzikus te worden, maar klus voor klus zag ze haar droom in duigen vallen. Ze besloot er een film te maken over haar mislukkingen en laat die nu een groot succes zijn.
0: De film heet On a String. Isabel Hagen speelt hierin een altviolist die ook Isabel heet. En met humor laat ze zien hoe ze worstelt, piekert en moet omgaan met de teleurstellingen die ze voor haar kiezen krijgt. Het voelt bevrijdend om mezelf het woord mislukking toe te eigenen. Zo doe ik het van zijn kracht, aldus de altvioliste in de krant. En we gaan in ieder geval een succesvolle altvioliste laten horen. Tabea Zimmerman met muziek van Manuel de Falla.

0: Muziek van Manuel de Falla met Tabea Zimmerman als altviooliste. En even denken, wie was het ook alweer? Ja, oh, Javier Pianese, sorry.
1: Ja, Tim. Dat is een mooi duo, hoor.
0: Ja. En jij bent ook een altviolist.
1: Ja, en dan worden er vaak ook direct grappen gemaakt dat alle altviolisten zullen dan mislukte violisten zijn. Wat in zekere zin waar is. Nee hoor, je begint vaak op viool en dan later stap je over op altviool.
0: Ik vind het mooi.
1: Ja.
0: Goed, het cryptogram voor degene die hem nog niet gehoord hadden. Volgens de theorie van zijn vader moet er muzikaliteit in de familie van deze componist hebben gezeten. Je hebt tot 20:15. En wat gaan we in het nieuwe uur doen? Ja, we kunnen daar niet op wachten natuurlijk. De eclips, iemand schreef al te veel eclips. Ja, en morgen is het weer voorbij. Maar natuurlijk 26 jaar hebben we erop moeten wachten. En als het ineens een stuk donkerder wordt, heeft dat gevolgen voor vogels. En in Groningen doen ze daar onderzoek naar. En ik spreek daar de wetenschapper over. Tot het nieuws van 8:00 hoor je over vogels gesproken. De koekoek, ja, die is ook al lang niet meer te horen. Want ze zijn al voornamelijk stil, zo in augustus. Maar het is wel een heel mooi stuk van Ottorino Respighi uit Gli Uccelli. De vogels, de koekoek. Tot zo.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
5: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
4: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten er bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Kariba-meer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen.

0: Tientallen mensen konden uit het water worden gered, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de GGZ-brancheorganisatie. Veel raken patiënten helemaal uit zicht en raken ze al snel opnieuw in de problemen. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Schikowska, die het zilver pakte.
1: Visser houdt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
0: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
8: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Zo'n zonsverduistering was in de geschiedenis in veel culturen vaak een slecht voorteken. Maar bijvoorbeeld in Benin en Nigeria is het positief. Daar vertellen de Arada dat de maan het vrouwelijke aspect is van de schepper en de zon het mannelijke. Bij zonsverduistering hebben die twee elkaar net weer gevonden. Eindelijk.

Lovely on the Water heet dit stuk van Rafe Vaughan Williams, door Nicholas Daniel Hobo en door String Quartet uitgevoerd. Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is 12 augustus, woensdag. Wat staat er op de rol? Nou, de glastuinbouwsector hoopt vandaag toestemming te krijgen voor het inzetten van gezuiverd rioolwater voor haar gewassen. Dat moet een oplossing bieden voor het watertekort, waar de tuiners vooral in het Westland mee te maken hebben. En in Amerika start de rechtszaak van tientallen staten tegen Meta. Volgens de staten heeft het moederbedrijf van Facebook en Instagram deze apps zo ontworpen dat jongeren verslaafd kunnen raken, en dat zou leiden tot psychische schade. Ja, we kunnen er niet omheen. Voor het eerst sinds 1999 kunnen we vanavond weer een bijna complete zonsverduistering zien. Ja, en als het dan ineens een stuk donkerder wordt, heeft dat ook gevolgen voor vogels. Daar wordt onderzoek naar gedaan en ik spreek daar de onderzoeker van om 8:15. En natuurlijk om 9:15 weer een van jullie vakantieverhalen. Blijf luisteren, tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Dat was het slotdeel uit Zonnenaufgang, een strijkkwartet van Joseph Haydn. En het werd gespeeld door het Matangi-kwartet. Teun, jij hebt muziek gezocht bij de eclipse eigenlijk, het zonnelied van Gubaidulina. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is prachtige, mysterieuze muziek. Het is het zonnelied van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij overleed vorig jaar en zij leefde echt met de natuur. Ja. En de natuur vormt ook de belangrijkste inspiratiebron voor eigenlijk al haar muziek.
0: Ja, geweldige muziek ook.
1: Dit is zonnengezang. Het is prachtige, mysterieuze muziek. En het is op tekst van Franciscus van Assisi.

0: mysterieus en ook wel onheilspellend. Dat past ook wel bij een zonsverduistering. Muziek van Sofia Gubaidulina. Uit het Zonnelied hoorde je een stuk door het Collegium Vocale Gent. Ja, want het komt maar weinig voor zo'n bijna complete zonsverduistering als die van vanavond. Tussen ongeveer 7:15 en 9:00 is de zon dus bijna geheel verduisterd. Voor mensen al een gekke gewaarwording, maar ook voor dieren. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen gaan daarom kijken hoe vogels reageren op de zonsverduistering. En bedenker van het project is sterrenkundige Theo Jurriens. Goedemorgen, Theo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat wil je?
1: Mooi muziekje.
0: Ja, mooi hè? Dat is mooi.
1: Ja, en mijn eerste eclipse was in Rusland, dus de keuze is helemaal goed.
0: Nou, ja. Dan is die cirkel rond. Wat wil jij precies weten?
1: Nou, we zijn nieuwsgierig of de lichtverandering door de 90% verduistering zich weer spiegelt in het gedrag van, in dit geval, de vogels.
0: Ja, en hoe ga je dat meten?
1: En we hebben aan 42 burgers in Groningen en Friesland die een kastje gekregen. En dat kastje luistert vogelgeluiden, doet een detectie. Aan die detectie wordt ook een soort gekoppeld via AI. En dus zo hebben we twee dingen. Het tijdstip wanneer het vogeltje zingt en welk vogeltje het is.
0: Ja.
1: En we gaan dus kijken of we vanavond in die eclipsperiode daar iets van gaan merken.
0: Ja, en nou is het wel de tijd van dat de vogels veel stiller zijn. Dus de ruien houden zich gedijst en het is heel droog. Heeft dat niet heel veel invloed op jou, op dit onderzoek?
1: Nou ja, wat ongetwijfeld. Maar wat we nu gaan doen, omdat iedereen heel vreselijk nieuwsgierig is naar de uitkomst. Wij gaan gewoon de afgelopen 2 weken vergelijken met vanavond.
0: Ja.
1: En we hebben ook een voordeel. Het weer, de mate van bewolking was vrij consequent de afgelopen dagen. Dus we gaan het gewoon zien.
0: Ja.
1: Bovendien heb ik ook aan alle 42 gevraagd van, behalve het kastje, let nou ook gewoon even op. Zie je iets gebeuren? Nou, want die mensen zijn uitgekozen op 2 selectiecriteria. 1, ze moeten toch een beetje een vogelkenner zijn.
0: Ja.
1: En anderzijds ook op een plekje waar weinig openbare verlichting is. Want je zult toch niet beleven dat de dienstdoende gemeente vanavond tijdens de eclipse de verlichting aandoet.
0: Ja, dan zijn de druiven zuur, ja. En ik begreep.
1: Helaas, er zijn gemeentes die dat gaan doen. Dus,
0: Ja. Nou, waar er is nooit echt goed onderzoek naar gedaan. Want we hebben 2 totale eclipsen gehad in de geschiedenis van Nederland. Heb je daar verhalen over? Wat dieren doen?
1: Ja, die zijn mooi. Ik kon hem als regelmatig senioren tegen. En dus eclipsveteranen. En die weten zich nog de verduistering te herinneren van 30 juni 54. En die verduistering was dus vergelijkbaar met die van 11 augustus. En van vanavond. En dan die mensen, nou, complimenten voor hun geheugen. Ze weten dat nog steeds. En dan zeggen ze 2 dingen. We waren op het schoolplein, dus onder begeleiding van de meester of de juf. En thuis gingen de kippen op stok.
0: Ja.
1: Dus de kip ging in zijn nachtverblijf.
0: Ja.
1: Dus blijkbaar gebeurt er wat.
0: Ja.
1: Ik was zelf, maar dat is een mooi verhaal, in de overlevering bij de eclipse in 91 in Mexico. Een totale, die duurde 7 minuten. En er is mij verteld door de directeur van de dierentuin in Mexico stad. Alle dieren gingen in het nachthok, behalve de chimpansee. Die bleef kijken.
0: Daar zijn wij aan verwant, hè?
1: Ja. 2 jaar geleden was er een onderzoek in Amerika, ook bij een totale zonsverduistering. Daar is gebruik gemaakt van zowel visuele waarnemingen als wat wij nu ook gaan doen met zo'n kastje. Daar hebben ze 13 kastjes gebruikt. En daaruit bleek dat de vogels na afloop van de verduistering, dus toen daar de totaliteit voorbij was, schemergedrag vertonen. Dus ze dachten, de ochtendschemering begint weer omdat het licht terugkomt. Oh. We gaan lekker vrolijk zingen.
0: Alsof het een heel kort nachtje geweest.
1: Precies.
0: Even tot. Ja, wat ga je met de resultaten doen?
1: Nou ja, uiteraard gaan we die publiceren. En wat ik al zei, iedereen is vreselijk nieuwsgierig. Dus we gaan het zien. En ik hoop toch met een beetje geluk dat we wellicht begin volgende week een eerste indicatie hebben.
0: Ja, en ben je een beetje zenuwachtig voor vanavond? Want wat is de magie van deze eclips die natuurlijk maar een paar minuten duurt?
1: De magie is toch de schoonheid van het verschijnsel. En wat ik ook wel spannend vind, vanuit de rug hebben we 8 waarneemposten met eclipsbrillen, telescopen. En of dat allemaal goed maakt. We hebben 1 toplocatie in de gemeente Hogeland. En de gemeente is erg nerveus of het allemaal wel goed gaat. Dus we gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Dankjewel, sterrenkundige Theo Jurriens. Ik wens je een magische avond tegemoet.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Hoi.

0: En vanavond na 7:55 wordt het misschien weer even ochtend. Lever du jour, beroemde stuk van Maurice Ravel uit Daphnis et Chloé door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Teun, jij verzorgt de muziek. Dat is weer een hele mooie samenstelling. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk.
0: En je wil even een podcast tippen, hè? Al dit wil meer klassiek. Ja, een heel erg leuk podcast waar jij aan meewerkt.
1: Ja, en deze week is de aflevering gaat over Peer Gynt, de beroemde orkestsuite van de Noorse componist Edvard Grieg. En we volgen daarin het onwaarschijnlijke verhaal en de avonturen van Peer Gynt. En in de oerversie van Edvard Grieg, dus de muziek bij het toneelstuk van Henrik Ibsen, klonk ook regelmatig de hardangerviool. En dat is echt een typisch Noors volksinstrument. Met resonantiesnaren. Het is een viool, maar hij klinkt net even anders. En in de podcast gaan we ook dieper in op dat volkse instrument. Want Grieg probeerde echt die Noorse volksziel, zullen we maar zeggen, tot leven te wekken. En de hardangerviool verklankt dat misschien wel.
0: En gaan we die nu weer horen?
1: We gaan luisteren naar Anitra's dans uit de Peer Gynt-suite en dan uitgevoerd op hardangerviool.

0: Je hoorde die beroemde Hardanger viool, bespeeld door Ranjald Hemsing. En de Trondheim Soloist speelde Anitra's Dans uit Peer Gynt van Edvard Grieg. En de podcast Al dit wil meer klassiek, waar dus diep wordt ingegaan op Peer Gynt's suite. Die staat nu online. Het cryptogram moet ik nog even noemen. Laatste kans. Let op, het is een hele lange opgave. Volgens de theorie van zijn vader moet er muzikaliteit in de familie van deze componist hebben gezeten. 8:45, hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen adequate zorg omdat ze buiten beeld zijn geraakt bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat meldt de GGZ in een rapport. De GGZ dringt aan op zogenaamde bemoeizorg. En dat betekent dat er een langdurige relatie met een cliënt wordt opgebouwd. Het Radio 1-journaal sprak met zo'n cliënt. Yvonne vertelt over haar problemen.
1: Ik ben verslaafd aan cocaïne en ik was ook verslaafd aan heroïne. En ik had ook methadone, daar ben ik 5 jaar geleden kortzakje van afgekikt.
0: En Yvonne heeft nu goed contact met 2 GGZ-medewerkers die er voor haar zijn.
1: Als ze nodig hebben, wel, ja. Dan kan ik ze bellen of dan komen ze, weet je, uit de crisis is of zo. Of als het heel belangrijk is, dan komen ze gelijk. Dan vliegen ze nog net niet hierheen. Hè.
0: Overal in de wereld wordt met spanning gewacht op de eclips, maar in sommige landen nog net iets meer. In Spanje bijvoorbeeld wordt al heel lang uitgekeken naar deze dag, vertelt RTL-correspondent Richard Hoogkamp.
2: 2 jaar geleden bijvoorbeeld al werd er een commissie ingesteld die moest gaan zorgen dat vandaag het verkeer niet vastloopt. Er wordt verwacht dat 1,5 tot 2 miljoen mensen zich gaan verplaatsen van het zuiden van Spanje naar het noorden om de totale eclips te zien.
0: Spanje heeft uitgebreid campagne gevoerd om toeristen naar het land te lokken voor de zonsverduisteringen. Met succes, bijna 500.000 buitenlanders komen speciaal voor de eclips naar Spanje. En de verwachting is dat ze in totaal €350 miljoen uit gaan geven. De film Minus, naar het legendarische boek van Annie Schmid, bestaat 25 jaar. En om dat te vieren is de film gerestaureerd en vanaf morgen opnieuw te zien in de bioscopen. Je zou het misschien niet denken, maar Minus is best een enge film. Maar dat is volgens producent Guusje van Duren juist goed voor kinderen.
3: Kijk, een fictiefilm is voor kinderen zeker, is ook gewoon een hele leuke manier om op een veilige wijze bepaalde gevoelens door te maken. En te leren hoe je daarmee omgaat. En ook te leren dat bijvoorbeeld spannend even is en dan weer voorbij.
0: Minus wordt in een film gespeeld door Carice van Houten en Theo Maassen speelt de andere hoofdrol. De droogte en hitte zijn ook voor veel dieren geen pretje. Schaapherders bijvoorbeeld zoeken met hun kudde zoveel mogelijk de schaduw op. En ook egels hebben eronder te lijden omdat er minder voedsel is, vertelt Matiska Land van Natuurmonumenten.
4: Dat zijn slakken, dat zijn insecten, allerlei kleine, ja, het zijn echte carnivoren. Dat is eigenlijk op dit moment heel moeilijk te vinden. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook gewoon dorst. En ook dat is heel moeilijk te vinden. Ook daarmee zou je ze heel goed kunnen helpen door gewoon even een bakje neer te zetten met water.
0: Ja, water is goed. Geen melk. Daar krijgen egels diarree van. En nog een tip. Leg een plankje in de vijver, zodat de egels eruit kunnen klimmen. En mocht je een robotmaaier gebruiken, let op, want die kan hem overrijden. Dus zet hem alsjeblieft 's nachts uit. En Jaap Frieso is hier weer met weer en verkeer.
5: Ja, wordt het weer vanavond. Nou, in tegenstelling tot bij de vorige zonsverduistering in 1999 blijft het vanavond totaal onbewolkt, dus goed nieuws. Tot die tijd kun je genieten van een warme en zonnige dag waarbij de temperatuur kan oplopen tot tegen de 30 graden. En het is nog steeds relatief rustig op de weg, meldt de ANWB. Geen lange files, het langst sta je vast op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam bij Alfred Breukelen. Daar liggen voorwerpen op de weg en is de vertraging 1/2 uur.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Deel 3 uit Der Sturm, de beroemde pianosonate van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Paul Lewis. We gaan zo naar het vakantieverhaal, een van die vakantieverhalen van jullie. En daarvoor, om in de stemming te komen, luisteren naar een Schots volksmelodie.

0: Je hoorde Berlin Peggy's Bonnie, Schotse volksmelodie, gespeeld door Les Musiciens de Saint-Julien, onder leiding van, en je hoorde hem ook fluiten, François Lazarevic. Ja, ik dacht dat dat vakantieverhaal zich in Schotland afspeelde, maar nee, het is Spanje.
1: Groeten uit.
0: Ja, deze hele zomer hoor je in de ochtend jouw eigen vakantieverhaal. We vroegen jullie om speciale verhalen en dat kon van alles zijn. Een ontmoeting, een klein verhaal, een grote herinnering. Vandaag leest Hans Smit het avontuur voor van Sandra Vianen.
2: Sevilla 2024. Een camping bij Sevilla aan de rand van Europa. De stem van de campingreceptionist schreeuwt door het glazen gebouwtje, wat ineens nog kleiner lijkt te worden onder het bulderende stemgeluid van zijn reprimande. Moet ik de politie bellen? Het vergeten paspoort van mijn vriend Dave maakt het beest los in de receptieofficier. Zijn strakke blik zou het raam kapot kunnen staren, tenzij we nu heel hard wegrijden. En dat doen we.

Het eendje, wat door zijn vorige eigenaar enkel als stadskarretje is gebruikt, sputtert nog wat tegen. Een aantal keer snelweg heeft hem wel doen beseffen dat het uit is met het luxe bestaan. Dat er gewerkt moet worden. Het is een kwestie van africhten, maar hij is met zijn vering nu eenmaal gemaakt voor ruige weggetjes en spannende rietjes. De stoeltjes veren als een trampoline onder onze kont, op weg naar de snelste tijd voor een deux chevaux.

Oh, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb me gek gelachen. Sandra Vianen die kreeg dus in Sevilla een boze receptionist over zich heen. Je hoorde echt de deuze voor dat heerlijke geluid scheuren boven de klanken van de beroemde Copacabana. Sandra, gefeliciteerd voor dit mooie verhaal. Teun, geweldig gemonteerd. En er staat een speciaal glas van de ochtend binnenkort bij jou klaar.

0: Je hoorde het ensemble Quatuor Ébène en zij speelden het derde deel uit het tweede strijkkwartet van ene Felix M. Ja, en de opgave van het cryptogram die luidde: volgens de theorie van zijn vader moet er muzikaliteit in de familie van deze componist hebben gezeten. Nou ja, bijna iedereen had het goed. Een paar zeiden familie Bach, Johann Sebastian Bach, niet goed. Degene die we eruit hebben gevist is Hans Fransen. Goedemorgen. Zou het hier gaan om de componist Mendelssohn? De zoon heeft dan Mendel als vader, een priester uit Oostenrijk die door het kweken van bloemen en peulvruchten erfelijkheidswetten ontdekt. En heel veel mensen zeggen ook, die fruitvliegjes, wie heeft zich daar ook niet op stuk gebeten op de middelbare school? Men noemt dit onderzoek nu ook Mendelen. De oplossing is dus Felix Mendelssohn. Ja, helemaal goed, Hans, jij krijgt dat mooie glas. Ja, wat gaan we doen? We gaan luisteren nog naar een muziekje, Teun, toch?
1: Zeker, door het ensemble Constantinopel.
0: Oeh.
1: En daarna kom je nog even terug.
0: Ja, daarna kom ik nog even terug.

0: Ver Isfahan heet dit stuk door het ensemble Constantinopel. En ik richt me nu de Ver Appenieuwedorp.
1: Bonjour.
0: Bonjour, ja. Bonjour, ja. Heb jij al een brilletje of een zwart lamp?

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: NPO Klassiek is erbij, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Vanavond om 8 uur, Lucie Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers die met AI waren gemaakt. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenberg is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen. Maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. Het wordt tussen de 27.

0: 20 en de 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin deze woensdagse klassieken met muziek van Joseph Haydn. Ja, later vandaag die zonsverduistering. Hier schijnt de zon nog volop, want het is ochtend in deze symfonie nummer 6, Le Matin.

Adam Fischer leidde zijn Oostenrijks-Hongaars Haydn-orkest in muziek van Haydn, de finale uit symfonie nummer 6, Le Matin van Joseph Haydn. En met de finale zijn wij begonnen aan deze klassieke ochtend. Met straks muziek van Anton Bruckner, Johan Wilhelm Willems, maar eerst Wolfgang Amadeus Mozart. Maar niet voordat ik nog even vermeld heb dat vanochtend ook een gast naar de studio komt, namelijk mijn collega Eloise Davis. En zij gaat het hebben, met muziek natuurlijk, over de nieuwe serie podcast Klassieke Mysteries, want die is uitgekomen. Nou, dat hoor je vanzelf vanavond. Vanavond, ik zit al bij de zonsverduistering. Voordat we naar die eclipse gaan, het is een mysterie natuurlijk, die zonsverduistering. Vanzelf deze ochtend, dat sowieso allemaal naar komt-ie Mozart.

belangrijkste deel uit Pianoconcert nummer 12... op deze 12 augustus. Muziek van Wolfgang Amadeus Mozart door Murray Pariah en het English Chamber Orchestra. En van deze componist uit Oostenrijk uit de klassieke tijd, Mozart, nu naar een Oostenrijker uit de romantiek. Bekend van de symfonieën die als kathedralen van klank klinken, zowel in kathedralen als concertzalen, maar ook schreef hij prachtige etherische koormuziek. Anton Bruckner, dit is zijn Locus Iste.

La Chapelle Royale, onder leiding van Philippe Herbergen in Locus Iste van Anton Bruckner. En dan nu muziek van Johann Wilhelm Wilms, geboren in Duitsland, maar kwam op zijn 19e naar Amsterdam en hij zou er nooit meer weggaan. Hij werd dé centrale figuur van het Nederlandse muziekleven tot 1800. Pianist, fluitist, componist, de man die Beethoven's symfonieën als eerste aan de Amsterdammers liet horen. En van hem klinkt nu de finale uit zijn klarinetconcert in Benschoot. Ja, en sluit hij af met een polonaise, zwierige Poolse dans met dat karakteristieke fiere ritme dat je bijna vanzelf rechtop doet zitten. Klarinet huppelt, buitelt, danst eroverheen, vol charme en lichte overmoed. En dat allemaal in handen en de lippen van klarinetist Ernst Schlader en Harmonie Universelle.

klarinetist Ernst Schlader en Harmonie Universelle onder leiding van Andreas Spering in de Polonaise deel 3 uit het klarinetconcert van Johann Wilhelm Wilms.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de kettingreactie. De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een ander aangedragen en die dan ook de dag ervoor heeft geklonken. Ja, we zijn nog volop brieven aan het lezen en aan het versturen. Gisteren was het brief van een oude moeder aan haar zoon die in de Nor zit, in de gevangenis. Oude tekst, brief geschreven in 1903 door cabaretier Koos Speenhoff, die het zichzelf begeleidend op de gitaar, ook zong. Een opname uit 1939.

0: En in mijn handen heb ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga leggen, o jongelief, moet ik jou nog wat zeggen.
1: Ja, precies. En dat zeggen, dat doet de moeder in een lange brief, waar we vandaag het antwoord op krijgen. Jawel. Maar eerst nog even hartelijk dank voor alle prachtige inzendingen. Fijn dat er zo wordt meegedacht qua kettingreactie. Dank, dank. Ja, we hebben moeten kiezen en we kozen voor de volgende vervolgschakel. Na die oude kraakopname met Koos Spernhoff kwamen er verschillende appjes en mailtjes binnen met de volgende schakel. Tineke die schrijft: mooiste schakel is natuurlijk het antwoord van die zoon in de gevangenis aan zijn moeder 50 jaar later, door Frans Halsema gezongen. En Herbert die vond precies dezelfde opname en voegde er een mooi detail aan toe. Wel bijzonder om een originele opname van Spernhoff te horen. Er staat volgens mij zelfs nog een standbeeld van hem in Rotterdam. Ja, dat klopt. Spernhoff schreef in 1903 niet één, maar twee brieven. Eerst die van de moeder en toen het antwoord van de zoon. En dat antwoord kreeg pas in 1969 zijn beroemdste vertolking, toen Frans Halsema het opnam voor zijn album Tour de France. We gaan luisteren naar die brief van die zoon en op het einde zit er ook nog een prachtige ontknoping, hoe dat zit. Frans Halsema in die brief.

heten, de cel is stil, ik hoor nou niks meer hier. Dan op de gang, de stap van de cipier. Die rotzak hield jouw brief tot aan vanmorgen, om mijn te pesten, in zijn zak verborgen. Vandaar dat sinds de nacht dat jij me schreef, jij zonder antwoord van jouw jongen bleef. Om te beginnen, jij dacht nog verdomme, dat ik maar voor een jaar zou moeten brommen. Nou moe, dat was goed fout, want ik ben bang dat het een vonnis was van levenslang.

geen portret. Dat van mijn meisje, wat jij hebt geschreven, dat snap ik best, zo'n griet moet toch ook leven. Je schrijft dat zij nou rondhangt op de baan.

wijven, over ons tweeën moeder en die wijven. Want deze brief is 50 jaar te laat, geouwe hoer.

Frans Halsema in Brief van een zoon die in de Noor zit aan zijn moeder. Het antwoord op de brief van gisteren van de moeder. Koos Speenhof, verantwoordelijk voor de muziek en de tekst, maar ook met tekst ingrepen door de beroemde tekstdichter, briljante schrijver ook, Michel van der Plas in deze versie van Frans Halsema. Ja, wederom een briefwisseling te pakken in de klassieken. En even terug naar de klassiekers ook van het Nederlandse cabaret. Wat moet hier, want dat is de vraag weer, wat moet hier morgen volgens jou op volgen? Wij zijn heel benieuwd en we houden de mail en de app goed in de gaten. Appen kan via de NPO Luister app en mailen via de klassieken@avrotros.nl.

0: grote delen van de film spelen zich ook af in een snikheet en zinderende zomer. De film Turks Fruit, met ook dat droge, bruin geworden gras van te weinig regen. Ook al in die jaren 70. Turks Fruit, film van Paul Verhoeven. Hoofdrollen voor Monique van de Ven en voor Rutger Hauer. En die muziek speelde ook een belangrijke hoofdrol. Die was in handen van, gecomponeerd door Rogier van Otterlo. Dirigeerde ook het ensemble regelmatig. En daarin, in dat ensemble, Toets Tielemans. Niet alleen op zijn mondharmonica, maar hier ook als de fluiter van Turks Fruit.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Scherzo Allegro Molto uit het eerste pianotrio van Anton Arensky. Trio Wanderer speelt het. Ja, en je luistert naar de klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Je weet het, meeluisteren, dat is fijn. Meekijken kan ook. Dan zou je haar misschien al kunnen zien in de studio. Mijn collega Eloise Davis. Zij is partner in crime, om het zo maar eens te zeggen, van de podcastserie Klassieke Mysteries. Het is inderdaad nog een mysterie, want de camera gaat wel aan, maar ze is nog niet te zien. Dat is mooi, dat hebben we allemaal zo geregisseerd. Straks kan je haar helemaal in breed beeld zien. Want dan is ze volop in beeld. Want dan gaan we het hebben over het nieuwe seizoen. Ja, daar is ze, Eloise. Goedemorgen. Kan je ook het...
1: Oh ja, ik was er niet klaar voor. Maar goedemorgen.
0: Ja. En we gaan straks dus verder met natuurlijk heel veel muziek. En ook even lekker vooruitblikken naar de nieuwe afleveringen van Klassieke Mysteries. Dat is zometeen in deze klassieke. Maar eerst nog wat. Ja, top 400 stembusmuziek eigenlijk. Hè? Want het is allemaal afkomstig uit de Georges Bizet's Symphonie in C. Tot zo.

NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd al bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Vorig jaar zijn bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zeker 153 burgers omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Houthis, nadat die tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de mensen in Gaza. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al bijna 2 dagen naar slachtoffers en overlevenden onder de puin. De tijd dringt, de eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen, zeggen ze. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu.

0: Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
1: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: NPO Klassiek. Avrotros.

0: Van het orkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly in de ouverture tot de opera Fidelio van Ludwig van Beethoven. Ja, en Beethoven die heeft alles te maken met iets waar ik me de afgelopen tijd samen met mijn collega Eloise Davis weer behoorlijk in heb vastgebeten. Want vanaf deze week is er een nieuw seizoen van onze podcastserie Klassieke Mysteries. Seizoen nummer 7 begonnen. En Eloise is dus bij mij hier in de studio. Goedemorgen, Eloise.
1: Goedemorgen, Af.
0: Ja, hoe is het om uiteindelijk weer een beetje los te mogen laten. De eerste aflevering is gelanceerd, want we zijn natuurlijk al een tijdje mee bezig. Hoe voel je je?
1: Ja, ik voel me goed. Het is inderdaad al een lange aanloop geweest. We zijn er echt al maanden heel druk mee bezig. Mm-hmm. En dat zijn we ook de komende maanden nog. Dus het is al ontluchting dat het nu is gekomen gisteren, maar we hebben nog heel veel werk te verrichten.
0: Ja, want in welk opzicht is dit seizoen anders dan de vorige? En hoeveel afleveringen komen er aan?
1: Ja, nou, het is heel groot. Het is groter dan ooit. We mogen 15 afleveringen gaan maken. Ja. En we trekken daarom ook wel veel breder eigenlijk. De componisten die op bijzondere wijze dood zijn gegaan, die zijn een beetje op inmiddels. Dus we kijken naar hele andere dingen.
0: En 15 afleveringen. Andere dingen zoals?
1: Zoals concertzalen. We kijken naar waarom de akoestiek van het concertgebouw bijvoorbeeld zo bijzonder is. Daar komen we zo nog op. Mm-hmm. We kijken nog meer naar componisten. Maar dan niet per se hun dood, maar een ander mysterie wat er omheen hangt.
0: We gaan een paar voorbeelden noemen. Eerst even, want ik zei het al, Beethoven heeft alles te maken met onze eerste aflevering van ons nieuwe seizoen. Wordt inmiddels al geluisterd. Op Instagram zie ik behoorlijk wat enthousiaste reacties van mensen die de eerste aflevering al hebben gehoord. Je begint dus meteen met Beethoven. En dat allemaal in het kader van de onsterfelijke geliefde. Ja. Beethoven schreef in 1812 een buitengewoon hartstochtelijke liefdesbrief aan een vrouw die hij alleen aanspreekt als zijn onsterfelijke geliefde. Maar hij schrijft haar naam er niet bij. Ja, en wij gaan op zoek naar die namen. Er komen heel wat kandidaten voor. Bij. Ja. Hoe zit dat, Eloise?
1: Nou, we hebben Marieke de Bruin uitgenodigd. Zij is violist en theatermaker en zij weet alles van deze geheime brief aan de onsterfelijke geliefde. En zij heeft daar dus ook een theatervoorstelling over gemaakt. En nou ja, samen met haar gaan we dit even helemaal uitpluizen wie die ene vrouw zou kunnen zijn.
0: En jij hebt van onze eerste aflevering een stukje meegenomen. Wat gaan we hier horen?
1: We gaan even luisteren naar Marieke eigenlijk, die ons meeneemt in het moment dat die liefde tussen Beethoven en de onsterfelijke geliefde steeds meer opbloeit. En als je dus goed luistert, dan hoor je ook al de naam van diegene. En heeft ze toen weer bij Beethoven aangeklopt?
2: Zeker. Want ze had niet makkelijk, maar zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Mm. Ja. Voor pianolessen.
2: Ja. Voor pianolessen. Ja. En, nou ja, en toen werd het wel een stuk serieuzer. Want ja, ze was natuurlijk weduwe. Ze was niet meer in een huwelijk. Beethoven kwam over de vloer. Schreef muziek voor haar. Hij was er ook voor haar om haar op te vangen. En om er voor haar te zijn. Beethoven was wel heel grillig in zijn karakter, maar hij was ook heel lief. Hij kon heel zorgzaam zijn. Maar nu zijn ze echt veel dichter bij elkaar. Die liefde is misschien nog gegroeid in de afgelopen 4 jaar. En hij is nu echt tot over zijn oren verliefd op haar. Ja, in die tijd dat zij weer bij elkaar waren en nu veel intiem, nou nog niet intiem laten we zeggen, maar wel heel hecht. Schreef hij ook muziek voor haar. En hij noemde dat uw andante, uw andante. Josephine.

0: altijd trouw.
1: Volgens mij is Marieke over de muziek kan je laten zingen. Ja. Hè? Dat doen we niet op NPO Concert. Maar het heeft een reden, of
2: ja,
1: niet?
2: Maar
1: het heeft
2: een reden. Ja, ik vind het heel mooi. En, maar Josephine, dat staat toch nergens opgeschreven, of wel?
0: Nee, staat niet opgeschreven. Maar ja, het is zo obvious. Je kan daar eigenlijk niet omheen.
1: Ja, en dat is een stukje. Maakt hopelijk zeer nieuwsgierig, ja. Heloïse. Ik vond het ook een heel ontroerende ontknoping krijgen. Want er gingen heel wat mogelijke kandidaten af. En aan het einde blijkt er ook een kindje.
2: Ja, je
1: maar
2: zegt
1: goed.
2: Het gewoon.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Spoiler.
1: Ja, nee, maar dat is een zeer ontroerend verhaal.
2: Ja,
1: aflevering
2: zeker,
1: 1
2: ja.
1: Van Klassieke Mysteries over de onsterfelijke geliefde. Samen met Marieke Beethoven in Klassieke Mysteries. Nu weer volop aandacht voor de muziek. Straks praten we weer verder, want niet zozeer de muziek, maar wel de akoestiek van het concertgebouw is eigenlijk ook een personage in een van onze afleveringen. Mm-hmm. Alles klinkt mooi in het concertgebouw. Straks hebben we het daarover. Ook weer een mooi quoteje uit zo'n aflevering van Klassieke Mysteries, nieuw seizoen. Maar eerst eens luisteren naar die akoestiek van het concertgebouw. Met het Concertgebouworkest, natuurlijk zou ik zeggen, onder leiding van Nicolas Harnoncourt. En solist is hornist Jacob Slachter.

0: Ja, ook het applaus klinkt mooier in de akoestiek van het Concertgebouw. Het applaus voor hornist Jacob Slachter, het Concertgebouw Orkest onder leiding van Nicolas Harnoncourt in de deel uit het vierde hoornconcert van Mozart. Eloise Davis bij mij in de studio, collega, voor die nieuwe serie Klassieke Mysteries. Leo, die app via de NPO Luister-app, waar kan ik ze vinden? Misschien meteen even
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja? Je kan het vinden in de NPO Luister-app. Dan moet je gewoon even zoeken naar Klassieke Mysteries. Maar we staan ook op andere podcastplatforms, dus Spotify, iTunes,
0: Apple Podcast enzovoorts. Ja. Maar ja, het Concertgebouw dus is een hoofdrolspeler in aflevering 2 van
1: Klopt.
0: Klassieke Mysteries.
1: Ja, want nou ja, inderdaad, zoals je al zei, alles klinkt mooi in het Concertgebouw. Waarom, vroegen wij ons af. En we hoorden al een beetje in de wandelgangen dat er misschien ook een mysterieuzere verklaring daarvoor was. Dus dat kwam vooral vanuit rondleider Sebastiaan Landkroon van het Concertgebouw. Ja. Zijn verklaring is iets niet van deze wereld eigenlijk.
0: Nee, hè? Sebastiaan, ja, wie kent hem niet? Hij geeft ook een fantastische rondleiding in het Concertgebouw. Je kan hem ook gewoon in het wild tegenkomen als supposter als je concerten bezoekt. Ja. Ja.
1: Als je hem één keer hebt gezien, dan weet je wie het is.
0: Absoluut. Ja. We horen hem volgens mij nu eens. Je hebt een stukje meegenomen. Met Margriet Lautenbach.
1: Ja.
0: Professioneel akoesticus.
1: Ja, precies. Dus zij staat een beetje aan de andere kant van de medaille. Zij meet zo'n zaal met apparatuur en doet alles heel technisch. En Sebastiaan heeft zijn wilde verklaringen en die hebben we even tegenover elkaar gezet. Nou ja, luister maar even.
2: Maar deze zaal is dus 27 plus.
3: Ja, ik zou zeggen 28.
2: Bijna 28, maar, hè?
3: Ja.
2: Had je hem nu eens op zee, als je dit zou bouwen in de Fibonacci's getallen, zoals ik je net heb geschetst, zou je dan deze akoestiek, maar dan echt optima forma terugkrijgen. Zo niet, heb je een leuke, dan zou je namelijk een formule gebruikt hebben die uit de gulden snede komt en resulteert in iets slechts. En dat is vaak niet het geval.
3: Nee, dat klopt. En toch zijn Wenen en Boston, die hebben hele andere afmetingen.
2: Slankere zaal.
3: Hele andere verhoudingen. Ja. En zijn ook allebei heel erg mooi.
2: Maar niet op alle plaatsen. En dat is het mooie. Hier zit je dus overal met heel weinig verschil in klankverandering, zit je eigenlijk goed.
0: Ja, ik heb nog steeds weer rode oortjes. Als ik weet nog dat die de hele discussie zat heerlijk in een loge.
1: Ja.
0: In een stil concertgebouw voor die aflevering, voor dit stukje. En allemaal getallen, verhoudingen, Da Vinci-code-achtige theorieën. Heel fascinerend.
1: Maar het mooiste vond ik dat ze elkaar dus ergens vonden met dus de wilde uitspraken van Sebastiaan en de data van Margriet, dat trof elkaar op een bepaalde plek. Dus dat vond ik wel heel bijzonder toen.
0: Ja, en waar dat zit, dat hoor je dus in aflevering 2 van Klassieke Mysteries. Niet alleen een gesprek met Sebastiaan en Margriet, een mooie discussie, maar ook muzici, directeur Simon Reining spreken we. We spreken natuurlijk ook heel veel mensen uit het publiek.
1: Ja.
0: Wat zij vinden van de akoestiek.
1: Zeker.
0: Want publiek participatie is heel belangrijk ook in onze deze huidige serie.
1: Ja, en dit seizoen gaan we dus iets meer op zoek naar waar vraagstukken waar ons publiek ook mee zit. En wat zij van de mysterie vinden. Dus.
0: Ja, en vanaf vandaag, vanaf deze week dus te horen, elke week een nieuwe aflevering, 15 afleveringen van de nieuwe serie Klassieke Mysteries. Te beginnen dus met Beethoven, heerlijk klassiek begin. Een van die andere opnames die eraan zit te komen was met saxofoongrootheid Arno Bornkamp.
1: Ja.
0: Ook mooie herinneringen aan.
1: Ja.
0: Waar gaat die over?
1: Nou, dat gaat dus eigenlijk over de totstandkoming van de saxofoon door Adolf Sax, de uitvinder. En ja, daar ging zo'n geschiedenis aan vooraf voordat de saxofoon er überhaupt is gekomen. En nou ja, Arno is daar echt wel ook expert in. Dus we hebben een heel leuk gesprek met hem gevoerd daarover.
0: Ja, hij neemt zelf een schuifsax mee.
1: Klopt.
0: Maar dat fascineert. En het verhaal is over Adolf Sax, eigenlijk de man die niet mocht leven. Zo vat ik het even samen, zitten ze ook in dat nieuwe seizoen Klassieke Mysteries. Nog even melden, Eloise, waar kunnen we het allemaal vinden?
1: In de NPO Luister-app of je eigen podcastplatform.
0: En als het niet te volgen is, kan je altijd even een appje naar NPO Luister sturen naar de studio. Dan helpen we je ook verder op weg naar Klassieke Mysteries. Dankjewel, Eloise. We laten natuurlijk nu ook even Arno Bornkamp horen op saxofoon in muziek van Paul Maurice. Merci.

0: Arno Bornkamp, saxofoon, Ivo Janssen, piano in Chanson pour ma vie uit het Tableau de Provence van Paul Maurice. Ja, ma vie, het leven van Adolf Sax in een van die klassieke mysteries. Ja, en Eloise, ik zei bedankt. Ze is er nog. Ze is volop weer aan het, volgens mij aan het monteren voor een van de volgende afleveringen. Want het is nog allemaal heet van de naald.
1: Hè? Zeker, ja. Er is nog heel veel werk te verrichten. Maar super veel zin in om dat te doen de komende tijd.
0: Ik ook. Lekker bezig. Geen mysterie is het nu dat er muziek van Felix Mendelssohn gaat klinken. Het wordt zijn beroemde vioolconcert in E-klein. Hij schreef er ook eentje in D-klein, daarom zeg ik E-klein erbij. Uitgevoerd door Alina Ibrogimova op viool en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Vladimir Jurovsky.

0: lijkt nog heel ver weg. De herfst lijkt eerder al gekomen. En de winter moet nog volgen dan. Maar dan wordt het weer lente. An den Frühling, aan de lente, was dit uit de lyrische stukken van de Noorse componist Edvard Grieg. Gespeeld door de Noorse pianist die volgende week ook zal schitteren op het Prinsengrachtconcert. Live Uwe Ansnes. En wij zijn er ook helemaal live bij de hele avond. En wij blijven hier vanochtend lekker bezig met de klassiek. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen. Blokfluitist Lucie Horsch. Vanavond speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma. Vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Vanavond om 8 uur Lucie Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Kunt helpen? Op samendimensievriendelijk.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzschak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar de gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechten spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Het meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt vandaag en veel zon. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
5: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
4: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Los Romero's vier gitaristen van de familie Romero in samenwerking met The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. In het eerste deel uit het concert dat componist Joaquin Rodrigo speciaal voor hen componeerde, het Concierto Andaluz, en het was het Tiempo de Bolero. Zometeen muziek van Georg Friedrich Händel, en die muziek die gaat volgen op muziek van Gabriel Fauré, het Agnus Dei uit zijn Requiem. Muziek vol troost.

Muziek van Hector Berlioz, een balle uit zijn symfonie Fantastiek, gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit. En van de dansvloer, de balzaal, gaan we nu het water op, de wind in de zeilen in Sailing By van Ronald Binch.

London Orchestra onder leiding van Ronald Corp speelde Sailing By van Ronald Binge. Die zachtjes deinende melodie die in Engeland al jaren klinkt vlak voor het late scheepvaartbericht op de radio. Muziek als een kalme zee. En die zee en vooral dat zeilen, dat brengt me bij een heel bijzonder verzoek van vanochtend. Want de beste zeilen die maakten ze in Nederland jarenlang in Axel in Zeeuws-Vlaanderen bij Zetra. De zeilmakerij aan de Singelweg, al daar het bedrijf van de familie Hamelink. En dit is voor een van de oprichters, voor Henk Hamelink. Henk, jouw dochters, Helene en Marjolein, hebben me gevraagd om je vanochtend met muziek te omringen die je ziek bent in deze fase van je leven. En dat doe ik van harte. Want zoals zij jou beschrijven, ben je een man met een open oor en een open hart voor het vakmanschap, voor de mensen om je heen, echtgenoot, vader, grootvader en een groot hart ook voor de muziek. Jarenlang verbonden aan muziekvereniging Hosanna in Axel, liefhebber ook van de klank van het orgel en van koralen. En daarom is het volgende ook voor jou, Henk. Muziek van een Vlaming, voor in dit geval een Zeeuws-Vlaming. Want deze Canterbury Chorale is geschreven door de Vlaamse componist Jan van der Roost. En van de mooiste koralen die de blaasmuziek kent, begint als een fluistering, heel zacht, en zwelt dan langzaam aan. Een blazersklank die opstijgt en groeit tot ze de hele ruimte vult, warm en wijd, als licht dat door de hoge ramen van een kathedraal valt. Voor jou, Henk Hamelink in Axel, met alle liefde van je familie en van ons hier.

Britse brassband uit Zwitserland. Brassband 13 Étoiles, onder leiding van James Gourlay, speelde Canterbury Chorale. En dat deed ze live tijdens het WMC, het Wereldmuziekconcours Kerkrade, in het jaar 2009. Muziek van Jan van der Roost. In het bijzonder vanochtend voor luisteraar Henk Hamelink. Ja, en dat van het zeilen maken en de zeilen laten bollen, dat inspireert me ook weer tot de volgende muziek. Dat is namelijk een deel uit La Mer, de zee van Claude Debussy. En dat is het spel van de golven, Jeu de Vagues.

Spel van de Golven, deel 2 uit De Zee, La Mer van Claude Debussy. Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Een van de allermooiste opnames nog steeds van dit werk van Debussy onder leiding van Haitink. Zometeen de muziekfabriek, ook van Avro Tros, hier op NPO Klassiek met Amy Muller. En die gaat onder andere muziek van Vivaldi laten horen. Ik laat nog een stukje van de concertwals in D horen van Alexander Glazunov. Op weg naar de middag, op weg naar de muziekfabriek. Heb een fijne middag.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is Podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Elke week bezoekt mevrouw

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek en een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartskosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden in die periode. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het lokaal 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

arrangement van Jazz Suite 2 van Shostakovich. Het vierde deel daaruit was nummer 2 door Timothy End op piano samen met het Virio Saxofoonkwartet. Hallo, welkom bij de Muziekfabriek. We lunchen de komende 2 uur weer op klassiek met een lied over de opkomende maan. Muziek uit de film Girl with a Pearl Earring, gebaseerd op het schilderij van Vermeer, het meisje met de parel, en een ode aan het uitzicht in Rättvik in Zweden. En dat brengt me ook gelijk bij de Radio Reisdienst, want we zijn benieuwd, welk nummer neem jij mee op vakantie naar verre landen, zonnige stranden, bijzondere momenten, of zelfs terug de tijd in naar een mooie herinnering? Laat het ons weten in de NPO Luister-app.

0: Antonio Vivaldi, concert voor twee mandolines en strijkorkest. Je hoorde Avi Avital en Alon Sariel op mandoline samen met het Venetië Barokorkest.
1: Lekkere track. Amy's track van de dag.
0: Triada, dat is een poptrio uit Argentinië en die bestaat uit Diamala Spina, percussie, Aylen Reynoso, gitaar en Julia Perkovic, zang. En die vriendinnen die begonnen samen met muziek te maken toen ze studeerden in Buenos Aires. En die naam, Triada, is een verwijzing naar de drie-eenhoud van een akkoord dat uit drie noten bestaat en de verbondenheid dus tussen die drie personen. En hun muziek put uit genres als de bossa nova, rock, folk, indie, candombe, jazz en soul. En krijgt, ja, ze hebben ook een beetje een Gen Z-uitstraling. Ze zijn ook gewoon jonge meiden, dus het geeft ook weer een eigen, een nieuw karakter. En ik heb muziek meegenomen van hen in de lekkere track, Sail La Luna. En dat is eigenlijk de Spaanstalige versie van Rises the Moon van Diana Flores.

Sale le Luna. Sale la Luna. Daar was dit. Dit is een Spaanse versie van Rises the Moon. En het is een uitvoering van het trio Triada en ook door hen gearrangeerd. Charles-Marie Widor was een Franse componist, organist en docent. En Widor was 3 of 24 jaar oud toen hij zijn pianoquintet Opus 7 componeerde in 1868. Hij droeg het op aan Charles Gounod. De muziek heeft Franse elegantie en verfijning. En tegelijkertijd is de expressie behoorlijk stevig romantisch. Je gaat luisteren naar het derde deel, Molto Vivace.

0: Muziek uit de film Girl with a Pearl Earring, gebaseerd op het schilderij van Vermeer, Het meisje met de parel, gecomponeerd door Alexandre Desplat.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: In de radioreisdienst zetten we de deur open om nog eens terug te keren naar een vakantieherinnering. Ik denk dat ik niks geks zeg, maar ik zeg het toch, muziek is daar een ideaal hulpmiddel bij. En ik ben benieuwd, welke muziek neemt jou mee terug naar een ultieme reis- of vakantiemoment? Jeannette ging je voor, die stuurde. Veel jaren geleden was ik met mijn vrouw in Wales. Prachtige vakantie, veel natuur schoon. Maar ook ja, de onvermijdende dagen vol met regen. We hadden het geluk dat we gelukkig ook wat cultuur konden opsnuiven met een concert waar onder andere een deel van Carl Jenkins' oeuvre te horen was. En ik kreeg zo'n kippenvel van het koor. Het heette In These Stones Horizons Sing. Zou jij dat kunnen draaien?

op verzoek van Jeanette. Carl Jenkins in These Stones Horizons Sing. En dit was speciaal voor in de radioreisdienst. Mocht jij nog eens willen terugkeren naar een fijne vakantieherinnering, dan kun je dat in de NPO Luister-app achterlaten. Een bijdrage voor de radioreisdienst. Of je kunt ook mailen trouwens. En dat doe je naar demuziekfabriek@avrotros.nl.

De Chileense pianist Claudio Auro hoorde je hier in deze opname van het tweede deel uit het eerste pianoconcert van Chopin samen met het London Philharmonic Orchestra. Jacara is een Spaans stuk uit de barokperiode. Het behoort tot het genre Jacara dat verhalen vertelt over het leven van boeven, avonturiers en figuren uit de onderwereld.

Antonio de Cabazon, het eerste deel uit Obras de Musica. Daar luister je naar een uitvoering door Hesperion. En dan gaan we naar Zweden, naar Rättvik in de streek Dalarna. Daar komt de traditionele volksmelodie vandaan, die we zo gaan horen. Jan Johansson, die ontdekte het en gaf de melodie een compleet nieuw leven op zijn album Jas på svenska. Met alleen piano en contrabas krijgt de oude Zweedse volksmuziek ineens iets moderns en jazzy. Dit is Visa från Rättvik.

Visafron, Letwiek van Jan Johansson. Tot 2 uur luister je naar de Muziekfabriek met tot 1 uur nog Mendelssohn. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen, blokfluitist Lucie Horsch. Vanavond speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma, vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Vanavond om 8 uur Lucie Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzsa Quartet, Ruisdael Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
5: Wat het juiste hoort.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Klassiek. Dat voel je.
2: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VN zegt dat er een noodplan in werking is gesteld om de olie uit de gestrande tanker te halen die voor de kust van Oman ligt. De olie die eruit loopt nadert namelijk de noordoostkust van het land. En daar ligt een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. De olievlek beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen zijn bij de aanval gedood. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR... Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden toen onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartsenkosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen en de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. En morgen wordt het nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat bonen.

0: bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
1: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Amy Muller.

Evaristo Felice dall'Abaco, concert voor meerdere instrumenten, het Allegro eruit. En dit was een uitvoering door Concerto Keulen. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Mocht je vanavond niks te doen hebben en naar buiten willen, dan komt er straks zeker een goed idee voorbij dat de moeite waard is. We horen het derde deel van de 9e symfonie van Schubert en de hit van de week passeert natuurlijk ook de revue. Maar eerst Dvořák.

0: het tweede deel uit strijkkwartet 2, Scherzo van Dvořák, James Ennis en Tessa Lark op viool, Jonathan Winokur en Annie Aznavourian op altviool en Timothy Gobb op cello.
1: Goed idee!
0: Ja, ik heb altijd al eens naar een openluchtbioscoop gewild. Komt eigenlijk een beetje door de film Grease. Is altijd blijven hangen. Volgende week ga ik het doen. Ga ik langs bij het Hartmuseum in Amsterdam. Dat ligt aan de Amstel. Misschien ken je het wel. Op loopafstand van de Stopera. En daar kun je dus tussen 5 en 24 augustus... in de binnentuin van het museum kun je films kijken. American Gangster, The Drama, The Greatest Showman, Barbie, Blade Runner, Frida. Voorafgaand aan de films is ook een kleine filmquiz om je alvast op te warmen. En tickets zijn beschikbaar via www.hartmuseum.nl/activiteiten. En als je het laat genoeg maakt, kun je misschien nog naar de Perseïde in de lucht kijken. Dus je kunt heel veel buiten zijn vanavond. Dat is fijn, dat is leuk. Vanavond draait in het hart trouwens Holes Bewegende Kasteel.

Een arrangement van Merry-Go-Round of Life uit Howl's Moving Castle, gecomponeerd door Joe Hisaishi. En dit is John Field.

0: Tenebrae hoorde je in Après un rêve van Gabriel Fauré.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.
0: Ja, we gaan naar Franz Schubert. Naar een werk dat tijdens zijn leven eigenlijk nooit werd uitgevoerd. De 9e symfonie, bijgenaamd Die Große. Schubert schreef het in 1825 en 26. Maar pas jaren na zijn dood werd het werk ontdekt en uitgevoerd. En Robert Schumann was er ontzettend enthousiast over en noemde de symfonie hemelslang. We luisteren naar het derde deel, een bruisend scherzo vol energie en beweging. Het Gewandhausorkest Leipzig speelt onder leiding van Herbert Bloemstedt.

0: gewoond houdt Orkest Leipzig in het derde deel van de 9e symfonie van Schubert.
1: Hit van de week.

De hit van de week, Song for Jojo door Grégory Priva. Leo Beiner en ik delen een verjaardag, 16 april. Alleen werd hij geboren in 1885. En vanaf 1908 gaf hij les aan de muziekacademie. En later werd hij vooral beroemd als docent compositie en kamermuziek. En als je naar zijn muziek luistert, dan hoor je de vroege romantici terugkomen, van Beethoven tot Mendelssohn. Maar dat was eigenlijk de basis. Die conservatieve romantische benadering, dat was de basis van zijn stijl. En daar voegde hij dan elementen van de Hongaarse volksmuziek aan toe. Maar hij was niet een veldonderzoeker, om het zomaar te noemen, van de volksmuziek. Hij was er niet zo ver ingedoken als zijn tijdgenoten Bartok of Kodály dat bijvoorbeeld deden. En toch hoor je het wel terug. Dit is een arrangement van zijn twee stukken voor klarinet en piano.

Leo Wijner zijn twee stukken voor klarinet en piano, gearrangeerd voor klarinet, viool, alt, viool, cello en cimbalom. Straks luister je naar Maatwerk met Sander Swiep. En morgen is Karien weer terug in de muziekfabriek. Dus dat is alvast iets om naar uit te kijken. Ik wens je een hele fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Peer-Gynt-suites van Edvard Grieg. Wist je dat deze peer uit Noorwegen jarenlang in Marokko heeft gewoond en daar zelfs is verleid?
2: Dat is Anitra's dans. En Anitra is een vrouw die hij daar ontmoet.
1: Juist.
2: En zij probeert hem te verleiden.
1: Natuurlijk.
2: En ook te bestelen.
1: Dat gaat vaak samen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rijmuziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met ongeveer 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroopt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. Daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting, die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer, zonnig en warm is het. In het zuiden zo'n 30 graden, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan een zonnige dag en dan wordt het nog warmer met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Ja, goeiemiddag. Jong geleerd is oud gedaan. Op deze internationale dag van de jeugd hoor je in Maatwerk dat jong geleerd vaak ook jong gedaan was. Hier is de eerste symfonie van Mozart.
7: Maatwerk.
8: En dat is muziek van een 8-jarige.
7: Met Sander Zwiep.

0: prachtig werk van een 8-jarige jongen. Mozart's eerste symfonie door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Benjamin Franklin kon er ook wat van. Die was nog maar 11 toen hij in 1717 zwemvliezen uitvond. Frank Epperson was ook 11 toen hij in 1905 het waterijsje uitvond. En Louis Braille die was nog maar 15 toen hij met een leesysteem voor blinden en slechtzienden kwam. Ik ben even kwijt hoe dat heet. 12 augustus is volgens de Verenigde Naties de Internationale Dag van de Jeugd. Zometeen Mendelssohn op 16-jarige leeftijd. Maar eerst even dit.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken een plaats in Europa. Als je die plaats raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en maatwerklogo's. De hints van vandaag zijn Hôtel de Paris, Leo Ferré en Formule 1. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Hôtel de Paris, Leo Ferré en Formule 1.

Ja, er wordt wel eens gestrooid met termen als wonderkind en zo. En of dat nou soms helemaal terecht is, nou, in dit geval toch echt wel. Felix Mendelssohn schreef dit op zijn 16e. Strijkoctet, delen 3 en daarvoor deel 2 door het Roktet, leden van het Radio Philharmonische Orkest. Geweldig gespeeld ook, maar wat een verschil toch. Want als ik eens kijk, ik heb hier een schuifje met gemiddelde 16-jarige muziek van onze tijd. En Mendelssohn doet dit. Het is toch een levensgroot verschil, zeg. Mensen. Benjamin Britten was net zo oud als Mendelssohn toen die zijn strijkoctet schreef. Britten kwam op zijn 16e met A Hymn to the Virgin, een ode aan Maria. En hij schreef het toen hij ziek was. Het is eigenlijk het resultaat, misschien wel van een soort koortsdroom. Hij lag op de ziekenboeg van de kostschool waar hij was. En hij kwam toen met deze klanken.

0: Een live uitvoering. Je hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Paul McCreesh, 26 oktober 2014 met A Hymn to the Virgin van Benjamin Britten, die het op zijn 16e schreef.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Met straks muziek die te maken heeft met James Bond in verband met de sterfdag van Ian Fleming, de Britse schrijver van de James Bond-avonturen. Eerst iemand die niet geheim agent was, maar wel een soort van geheim componist. Want overdag had hij heel andere nobele taken. Maar in de avonduren of wanneer niemand het zag, ging hij aan de slag met muziekpapier. En dit was het resultaat. Muziek van Unico van Wassenaar.

La Sfera Armoniosa, onder leiding van Mike Ventrals met Concerto Armonico nummer 3 van Unico van Wassenaar. Op 12 augustus 1964 overleed Ian Fleming, de Britse schrijver van de avonturen van geheimagent 007 James Bond. Fleming werd geboren in 1908. Zijn oudere broer Peter schreef ook, maar dan reisverhalen. Gewoon gezellige verhalen zonder geheimagent. Ian raakte via de militaire academie Sandhurst betrokken bij geheime operaties. Een belangrijke hiervan was Operation Golden Eye. Werd later ook een film, het was dus echt. In 1944 kreeg Fleming de leiding over een eenheid die Duitse atoomgeleerden uit Duitsland ontvoerden, zodat de kennis niet bij Rusland terecht kwam. Het schaakspel met de grootmachten is maar weinig veranderd in al die jaren.

0: Muziek uit Das Leben der Anderen van Gabriel Jaret. Na From Russia with Love van John Barry bij de James Bond films. Dit weekend van 13 tot en met 16 augustus, de komende dagen dus, is in Liemte het Graceland Festival. Je vindt de inspirerende line-up op gracelandfestival.nl. Van alles van live muziek, workshops, lezingen, allerlei inspirerende elementen. En ook op zaterdag het vioolspel van Carla Leurs. Vanavond nog speelt ze op het Kilkenny Festival in Ierland als leader van het Irish Chamber Orchestra. Maar Carla vertelt hier wat ze op het Graceland Festival gaat doen.
1: Wat gebeurt er als een klassiek muzikus de controle over de zwarte bolletjes op het papier loslaat en je dan laat leiden door het gevoel dat dat stuk oproept? En niet alleen dat, maar ook door de resonantie van je instrument, de omgeving waar je in bent. Mijn naam is Carla Leurs, ik ben violiste en dat is precies wat ik aanstaande zaterdag op het Graceland Festival wil delen met het publiek. Ik speel dan de tweede partita van Bach met als slotdeel de monumentale Chaconne. In mijn ogen misschien wel het mooiste stuk wat er voor solo viool is geschreven. En tussen de delen van Bach zal ik ook korte improvisaties spelen. Geïnspireerd op die tweede partita van Bach, maar ook op andere melodieën, teksten. Geïnspireerd op de omgeving, mijn viool en niet in de laatste plaats het publiek. Dus ik hoop jullie daar te zien.
0: En daar, dat is het Graceland Festival van 13 tot en met 16 augustus. En dus op zaterdag Carla Leurs met deze muziek van Bach. Hier een uitvoering door Renaud Capuçon.

waren sterren. Aux Étoiles van Duparc door het orkest van Lyon. Nou ja, ster voornamelijk. Aan het einde van deze dag wordt er flink omhoog gekeken naar één ster in bijzonder. Er is al genoeg gezegd over de voorzorgsmaatregelen. Denk om de oogballen. En dan, het is een bijzonder fenomeen, een bijzondere ervaring. Uur 1 van Maatwerk is een feit. Strik je erom, niet zomaar een strikje, maar de glanzend zwarte vlinderdas van 007. Die Bondfilms die zijn inmiddels geweldige tijdcapsules geworden. Hè? De mode, technologie en omgangsvormen. Geweldig om nog eens te zien. On Her Majesty's Secret Service, For Your Eyes Only, Tomorrow Never Dies. Ik probeer elke middag nog om met mijn telefoon mijn auto uit het parkeervak te laten rijden. Maar Pierce Brosnan, die had het toch beter voor elkaar.

0: maatwerk blijft de standaard.
1: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen, blokfluitist Lucy Horsch. Vanavond speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma, vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Vanavond om 8 uur Lucy Horsch in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer door kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Dat betekent dat de Rijn nu in tweeën is gedeeld en dat heeft

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer, zonnig en warm is het. In het zuiden zo'n 30 graden, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan een zonnige dag en dan maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
4: NPO Klassiek. Max.
5: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
6: Ja.
4: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, welkom. Nog steeds welkom bij Maatwerk. Dit was tafelmuziek van Georg Philipp Telemann. Misschien dacht je aan een andere componist. Want zeg nou zelf, dit heeft toch wel iets weg van... Ik denk als ze in dezelfde toonsoort zouden staan, dan zou het één op één over elkaar passen. Maar Telemann was toch echt eerder, hoor? Ja, maar blijft mooie muziek van Händel. De koningin van Sheba kwam snel aan tafel voor de muziek. Musica Antiqua Köln met violisten Reinhard Köbel en Manfredo Krämer.
1: De bestemming.
0: Je hoort golfjes in deze bumper van de bestemming. Misschien zijn er ook wel golven bij de bestemming van vandaag. Ja, wij zoeken een stad ergens in Europa. Als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints zijn Hôtel de Paris. Dus Hotel, Hôtel de Paris. Leo Ferré en Formule 1. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app. Of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Hôtel de Paris, Leo Ferré, Formule 1.

0: is het geen pareltje. Deze Poème d'automne van Gabriel Dupont, Au temps de l'amour, gezongen door Cyril Dubois met aan de piano Tristan Reyes. En daarvoor En bateau met het spel van het orkest National des Pays de la Loire. Oorspronkelijk een suite voor piano vierhandig, de Petite Suite van Debussy.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En bateau, het lijkt me geen straf om vandaag lekker te dobberen ergens op een meer in Nederland. En dan klassieke muziek uit je speakers, toch? Nu muziek van de zoon van een farmaceut die ontdekte dat muziek ook een medicijn kan zijn. We horen de muzikale doorbraak van Francis Poulenc. Muziek voor een erotisch getint ballet over een groep zedelozen, Les Biches. Meer dan 100 jaar geleden in première gegaan in de bestemming van vandaag.

muziek van de man die rijk werd geboren in het geslacht van een farmaceut. Les Biches van Francis Poulenc, die een muzikale weg bewandelde. Uiteindelijk zelf het familiefortuin een beetje had verbrast. En toen moest spelen om van de concerten weer wat centjes te verdienen. Het Orchestre National de France onder leiding van Charles Dutoit. En nu naar muziek van Fraser Wilson op een tekst van William Butler Yeats. Maar ik, die arm ben, heb slechts dromen. Die dromen heb ik uitgespreid onder je voeten. Loop voorzichtig, want je bewandelt mijn dromen.

La Speranza Amorosa, deel uit een ouverture van Christoph Graupner, gespeeld door Ars Antiqua Austria, onder leiding van Gunnar Letspoor. En nu van Ars Antiqua naar Festival Via Musica. Vanmorgen tot en met zondag is Flevoland weer het decor van het festival. Ga voor alle informatie naar festivalviamusica.nl. Met tijdloze muziek in nieuw land op sprankelende locaties. De zaterdag van Via Musica speelt zich traditiegetrouw af in de Noordoostpolder. Na een gezamenlijk startconcert 's ochtends kan je vervolgens op pad door de polder per fiets, bus of je eigen auto. Met onderweg 3 verschillende concerten. Eén daarvan wordt gegeven door Hannes Minnaar op het programma De Goldberg-variaties van Bach.

Een van de vele geniale Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Hannes Minnaar. En dat gaat hij aanstaande zaterdag ook live doen in de Noordoostpolder. Waar precies, dat vind je op festivalviamusica.nl. En hij speelt die concerten drie keer. Drie keer het programma op de zaterdag. Dus je kan zelf een mooi rondje door Flevoland verzinnen tijdens die rondrit. En ook de andere dagen van het festival warm aanbevolen. Komend uur van Maatwerk, Carl Nielsen, Ludwig van Beethoven, Dan Forest, Antonio Vivaldi en Niels Gade. En dit is nog een paraplu. Vandaag tegen de zon, le parapluie de Cherbourg.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan nu al grote problemen bij de rivier bij het knelpunt Kaup. Die is eigenlijk moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog de lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk veel te veel mensen aan boord van de veerboot. Of die ook daardoor kapseisde, is nog niet bekend. Er waren ook veel hoge golven. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm is het in het zuiden zo'n 30 graden, in het rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder, morgen opnieuw zonnig en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: NPO Klassiek. Roep Max.
6: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
7: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
5: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, welkom bij Maatwerk. Ook als je net in de auto stapt op weg naar huis, rij voorzichtig. En straks dit uur ultra zonnige muziek van de Deen Carl Nielsen in verband met die verduistering. Dit was van zijn 19e eeuwse landgenoot Niels Gade, deel 2 uit diens 8e symfonie door het Deens Nationaal Radio Symfonieorkest onder leiding van Christopher Hogwarts.
1: De bestemming.
0: Over een dik half uur arriveren wij op onze bestemming. De vraag is nog, welke bestemming? Als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs, een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon. Dit zijn de hints. Hôtel de Paris, dus Hôtel de Paris, Léo Ferré en Formule 1. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Hôtel de Paris, Léo Ferré, Formule 1.

0: Hoboisten Pierluigi Fabretti en Guido Campana met Les Musiciens du Prince. Dat is een orkest uit de bestemming van vandaag. Ze speelden het concert voor twee hobo's en strijkers in D-mineur van Antonio Vivaldi.
1: Ik zou mijn klanten al sowieso niet een drie kwartier naar Vivaldi in de loop laten luisteren. Behandel je klanten gewoon met respect.

0: The Sun Never Says van Dan Forest. De zon zegt nooit, ik krijg nog wat van je, voor al die warmte die ik je zomer heb gegeven. Voetjes Eet zong het, Matthew Sharp op cello.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Vanavond is de zonsverduistering live te zien bij de NOS. Als je geen televisie hebt, geen probleem. Je kan natuurlijk ook gewoon op veilige manier in het echt bekijken. Maar goed, het wordt gepresenteerd door weerman Peter Kuipers-Munneke en Albert Bos, presentator. En er wordt geschakeld met Miral de Bruyne in Spanje, waar de zon dus volledig verdwijnt achter de maan. Hier is alvast zonnige muziek van Carl Nielsen. Hij verklankte opgaan, blinken en verzinken. De zon uit de zee horen opkomen. De zon als koperen ploert horen branden en de zon in de zee horen zakken in de Helios-ouverture.

Geniale muziek. Helios Ouverture, gebaseerd op de zon en zijn of haar baan. Deense Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Thomas Dausgaard voerde het uit, de muziek van Carl Nielsen. Er staat zoveel moois te gebeuren in Nederland de komende week op klassiek muzikaal vlak. Van 18 tot en met 29 augustus is het Zeister Muziekdagen Zomerfestival. Dit jaar loopt het thema Quartet Plus als een rode draad door het festival. De viering van het strijkkwartet dat als een levend ademend organisme de dialoog aangaat met allerlei andere instrumenten. En geweldige kwartetten komen langs, zoals het Belcha Quartet op 18 augustus met muziek van Ludwig van Beethoven. Alle informatie op zeistermuziekdagen.nl.

Het tweede deel uit het 15e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Het klinkt ook live aanstaande dinsdagavond 18 augustus... tijdens het openingsconcert van het zomerfestival zeistemuziekdagen.nl. Ga voor alle informatie naar die website. En het is een prachtig concert met niet alleen het 15e... maar ook het 11e en het tweede strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Daar in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. We zijn bijna bij de bestemming van vandaag. Dit is ook een soort van toepasselijk.

0: de bestemming.
1: Hotel de Paris, Leo Ferré en Formule 1. De dagfinalist is geworden Klaas Petter. Klaas die schrijft: in 1987 tuften we met onze Mini met de ramen open en de kachel aan tegen het overkoken van de koelvloeistof door het zuiden van Europa. We voelden ons erg ongemakkelijk in deze stad van de rijken der aarde. De geboorte en begraafplaats van Leo Ferré, die in zijn liederen ook bepaald geen connectie had met die rijkdom in Monaco. De bestemming van vandaag. In het Hotel de Paris, 5 sterren luxe, hadden we ons vast allebei niet op ons gemak gevoeld. Destijds overnachten mijn vriendin en ik in een tentje voor 1,5 persoon. Ook erg luxe vonden we toen. Groeten van Klaas Petter. Inderdaad, overnachten in dat Hotel de Paris, ik heb het even opgezocht, de suite Prince Rainier III heeft 830 vierkante meter hoteloppervlak en kost je 40.000 per nacht. Dit is een orgel in Monaco.

0: René Salgain bespeelde het orgel van de kathedraal van Monaco, of Monaco. En daar hebben ze dus ook prachtige oude Franse orgelmuziek opgenomen. Jean-Adam Guilain is de componist van deze suite voor orgel, Pour le Magnificat. Dank u wel, René Salgain. Hierna podium met Camille Jansen, live vanaf het Grachtenfestival Amsterdam. En op 12 augustus 1827 overleed dichter William Blake. Hier in Maatwerk is het laatste woord aan hem, via de stem van Michael Sheen.
1: To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.

0: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen, blokfluitist Lucy Horsch. Vanavond speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma, vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Straks, om 8 uur, Lucy Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn mensen die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: 19 tot 23 augustus. Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: NPO Klassiek. NTR. Met Camille Jansen.

Ja, goedemiddag. Je luistert naar Podium. Niet zomaar trouwens, wij zijn live op dit moment. Wij zijn helemaal niet in Hilversum. Wij zijn op het Grachtenfestival in Amsterdam. Elke dag deze week vanaf 5 uur vanuit het College Hotel. Hier aan het Roelof Hartplein met live muziek en interviews met heel veel muzikanten die hier op het Grachtenfestival concerten komen geven. En een van die muzikanten, die wil ik je meteen laten horen. Dit is pianist Yang Yang Tsai.

0: Ja, je hoort het. De vijfde prelude voor piano van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door Yang Yang Chai. Hier live in het College Hotel in Amsterdam. We zitten hier met een zaal vol met publiek. Heel gezellig. Yang Yang is mijn eerste gast hier vandaag. Ze begon op haar vijfde met piano spelen. En toen zij 9 was, kon ik net mijn veter strikken. Maar zij won al de eerste prijs op het Steinway Piano Concours. Ja, later studeert ze aan het Conservatorium van Amsterdam, maar ook in Londen en Italië. En in Amsterdam ronde ze haar studie af met de hoogst mogelijke onderscheiding. Dus nou, best wel bijzonder. Yang Yang, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, zeg maar jij trouwens, maar mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe voelt deze piano voor je?
1: Deze piano?
0: Ja, deze piano.
1: Ja, heel mooi. Ja? Ik ben helemaal verbaasd. Het is een hele mooie Fazioli. Het klinkt heel licht en speelt heel fijn.
0: Ja, ik vind hem ook, je weet hem ook echt goed tot zijn recht te brengen. Ik las in een interview dat jij muziek een hele belangrijke rol in jouw jeugd heeft gespeeld. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ik ben opgegroeid in het restaurant van mijn grootouders. En daar speelde mijn vader altijd piano. Dus toen, en hij componeerde vroeger ook. Dus toen ben ik zo in aanraking gekomen met muziek. En ik wilde heel graag leren piano spelen. Ik vond het het mooiste geluid wat er was. En toen, zo zijn mijn ouders mee gaan helpen met pianolessen. En nu sta ik hier. Dus.
0: Wauw. En heb je wel eens stukken van je vader gespeeld ook?
1: Nee, want hij was altijd druk met werken. En eigenlijk is hij, toen hij naar Nederland kwam, gestopt met componeren. Mm-hmm. Wat eigenlijk heel jammer is. En hij heeft dat een beetje achter zich gelaten. Maar, dus nee, helaas niet.
0: Nou, misschien ooit op een dag. De piano is overigens niet jouw enige artistieke uitingsvorm. Want ik weet ook, heb ook gelezen dat je van schilderen houdt, landschappen en zo. En je houdt heel veel van literatuur. Zit er een rode draad in al die dingen voor je?
1: Nou, ik vind ergens dat kunst toch wel met elkaar verbonden is. En ik ben voornamelijk in de coronaperiode veel begonnen met schilderen, omdat er veel werk wegviel en er niet zoveel te doen was. Dus toen ben ik heel veel aquarel schilderijen gaan maken. En daarnaast hou ik inderdaad van lezen.
0: Nou, en je bent als muzikus dus verbonden aan het Grachtenfestival. Je gaat hier ook concerten geven. Wat ga je doen?
1: Ja, dus morgen hebben wij een concert in de Duif om 8:00. Echt superleuk. Ik speel samen met het Otilka-kwartet. We gaan het Mozart-pianoconcert spelen in A Groot. En het Brahms-pianoquintet. En het is ontzettend leuk. En ik heb gekozen voor dit programma omdat het juist zo'n contrastrijk programma is. Met het klassieke, fijne en lichtvoetige van Mozart en daartegenover het monumentale en de romantische Brahms. En ik hoop dat jullie allemaal komen.
0: Ja, en dat is natuurlijk kamermuziek, want je speelt dan samen met een strijkkwartet. Je hebt ook trouwens een pianotrio met onder andere Alexander van Warenberg. Speel je liever kamermuziek in ensemble of speel je liever solo?
1: Op dit moment speel ik liever samen in kamermuziek, omdat ik het gewoon fijner vind om met meer mensen op het podium te staan en samen muziek te maken.
0: Ja, je lijkt me ook wel echt een heel sociale muzikante. Ja, gewoon iemand die graag contact maakt. Yang Yang, jij bent nog jong. Je hebt een grote hoeveelheid awards op je naam staan al. Je bent bewierookt, mag ik wel zeggen. Je won de Classic Young Masters Award, de Grand Prix van Yuri Egorov, de Marina Bondarenko prijs en de Steinway Competition dus, 2 keer. Wat is nou het hoogst haalbare voor je?
1: Ik wil mij zoveel mogelijk nog ontwikkelen als muzikus. En wat daar dan nog bij komt, dat is nog onbekend. Maar misschien zou ik mij nog een keer voor het Nederlandse Muziekprijs willen inschrijven voor het traject. Of eigenlijk zoveel mogelijk piano spelen, muziek maken met mensen.
0: Een leven lang geïnspireerd blijven, dat ik dat zo mag samenvatten. Te gek. Wat ga je voor ons spelen?
1: Ik ga nog een nocturne spelen van Chopin, opus 9, nummer 2. En dan een hele bekende Debussy, Clair de Lune.
0: Ja. Supermooi, we gaan luisteren. Terug aan de piano. Yang Yang Chai, die hier dus nu de tweede nocturne voor piano speelt van Chopin. En daarna Clair de Lune van Claude Debussy.

0: In een kleine zaal met vol publiek in Amsterdam zie je bijna iedereen met zijn ogen dicht, vol in betovering. Ik vind het toch wel heel mooi, 140 jaar na het schrijven van Claire de Lune weet Debussy ons nog steeds te raken. Zeker als Yang Yang Chai het speelt. Morgenavond is zij nog een keer te horen tijdens haar concert op het Grachtenfestival hier in Amsterdam, waar wij nu ook zijn. En dan in De Duif om 8 uur. Ze speelt Mozart's 23e pianoconcert en het pianoquintet van Brahms. Dat doet ze samen met het Otilka Quartet. Nu bij mij aan tafel, trombonist, componist, arrangeur, improvisator, artistiek leider, docent, wereldreiziger en toekomstig winnaar van een Grammy, Arjan Linker. Ja, deze man die kan echt alles.
1: Dankjewel hiervoor. Ja,
0: geen woord van overdreven. En je plukt ook van alles wat mee. Arjan die werkt graag in allerlei verschillende genres van muziek, maar zijn passie ligt toch echt bij de klassieke muziek uit India. Zo ontdekte hij tijdens zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam deze superrijke muziek. Hij begon het Grachtenfestival door de jaren heen heel goed uit te spelen ook. In 2020 was hij de nieuwe maker in residence. Vorig jaar won hij de Grachtenfestivalprijs. En dit jaar is hij de artist in residence. Hij stelde hiervoor 5 concertprogramma's samen. Allemaal met een Indiaas tintje. En ze zijn de hele week te horen. Arjan, welkom.
1: Dankjewel.
0: Allereerst, Indiaase klassieke muziek. Wat is dat?
1: Ja, Indiaanse klassieke muziek, ofwel Hindoestaanse klassieke muziek noemen we het ook wel, is eigenlijk, zoals het misschien klinkt, het is eigenlijk muziek die dus uit een soort godsdienstige overtuiging voortkwam in de oorsprong. In het noorden van India voornamelijk. En over de tijd is dat een beetje, het noorden van India is op een gegeven moment binnengevallen vanuit het Midden-Oosten. Dus toen moesten al die Hindoestanen, die moesten moslim worden, ook de muzici. De muziek die werd mond op mond werd het overgedragen. En eigenlijk, dat is wel heel erg mooi. Toen kwam er dus muziek uit het Midden-Oosten, kwam in die Indiaanse muziek terecht. En toen begon het ook dus godsdienst eigenlijk te overstijgen. Dus toen is het veel meer geworden dan dat. En wat we tegenwoordig spelen is een stijl die heet Ghayal. Letterlijk vertaald is het fantasie. En wat je eigenlijk doet is met de ragas, waar soort van al die muziek op gefundeerd is. Die ragas die zijn vaak wel 5000 jaar oud, dus die komen nog helemaal uit die Hindoestaanse,
0: heel oud.
1: Dat tijdperk komen ze vandaan. En daarmee speel je eigenlijk een soort een moderne stijl van Indiaanse klassieke muziek.
0: En wat hieraan grijpt jou zo? Want je bent al heel lang met deze muziek bezig.
1: Ik weet nog dat de eerste keer dat ik het hoorde, dat ik vooral was gegrepen door eigenlijk de afwezigheid van een paar elementen die wij in westerse muziek heel belangrijk vinden. Bijvoorbeeld bij Debussy, dat je kan genieten van al die mooie harmonieën die er zijn.
0: Ja.
1: In Indiaanse muziek heb je helemaal geen harmonie, dat is gewoon geen onderdeel van. En ik kon me dat eigenlijk niet voorstellen, dat je dus mooie muziek kan hebben of interessante muziek, waar je uren naar kan luisteren zonder harmonie.
0: Ja,
1: dus dat was een van de eerste dingen. Ja, toen ben ik op een gegeven moment naar India gaan reizen en toen heb ik daar echt grote meesters horen spelen. En uiteindelijk is dat denk ik wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt, is dat je muzici ziet die echt hun hele leven met één soort muziek bezig zijn. Eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen dat één soort muziekstuk eigenlijk. En die enorme verdieping die daaruit komt. Dus ik heb nu les van bijvoorbeeld mensen die 60 jaar lang bij hun goeroes hebben geleerd.
0: Wauw.
1: Ja, als je kijkt in Nederland, zijn we vaak met een bachelor en een master 6 jaar, dan ben je klaar,
0: ja,
1: voor het podium. maar er valt natuurlijk heel veel meer te halen. En ja, dat soort muzikantschap wat ik in India heb gezien, dat kom ik denk ik hier best wel zelden tegen. Dus,
0: en vinden die mensen die dan 60 jaar een vak beoefenen, vinden zij dan dat ze er goed in zijn?
1: Nou, misschien een beetje hetzelfde zoals wij dat vinden als jongen. Er valt natuurlijk altijd van alles te halen.
0: Maar jij bent ook, jij reist ook veel naar India. En
1: je
0: vertelde me ook dat je daar dan wekenlang naartoe gaat achter elkaar. Wat doe je dan in die weken?
1: Vooral heel veel les nemen eigenlijk. Voor de muziek zou het natuurlijk het beste zijn als ik echt het hele jaar in India zou zijn. Dat kan helaas niet. Dus wat ik doe is heel veel lessen nemen. Zodat ik na die maand dat ik in India ben geweest, een half jaar kan studeren met het materiaal wat ik dan mee heb genomen. Dus ik neem elke seconde op. En het gebeurt regelmatig dat ik een hele ochtend aan het studeren ben. Dan weer terug in Nederland. Dan ben ik 4 uur aan het studeren en dan ben ik tot kwartier gekomen in de opname van mijn les die ik heb.
0: Wow.
1: Dus ik probeer zoveel mogelijk materiaal mee te nemen en dat ga ik dan hier rustig allemaal uitpakken.
0: Je neemt eigenlijk exact dezelfde toewijding als wat de muzici daar hebben, neem jij mee ook. Je bent ook toegetreden tot een muzikale familie. Ben je dan ook nu familielid van de guru?
1: Ja, dus het is een familie die eigenlijk voornamelijk een biologische familie is. Maar als je serieus bent en de muziek ja, als je zorgvuldig met de muziek wil omgaan, dan zien ze na een aantal jaar. En dan kan je dus met een ceremonie kan je toetreden tot die familie. En heb je opeens allemaal neven en een vader en broers in India.
0: Ja, gek.
1: Ja, dus daaruit komt ook wel een beetje die... Ze vragen ook van je bent al 2 maanden niet geweest, wanneer kom je weer? Dat is iets wat erbij kwam, dat ik natuurlijk totaal niet had verwacht toen ik er voor het eerst naartoe ging. Maar ontzettend mooi. En ook, want die familie, dat is natuurlijk het is een sociaal ding, maar het is ook, je deelt dus die muziek met z'n allen. Het is echt voornamelijk, in mijn familie zit 11, ik ben de 11e generatie, die soort van vader op zoon die muziek overgeleverd krijgt.
0: Ja.
1: En dat betekent dus ook dat de muziek is niet alleen van mij. Het is niet alleen mijn muziek waar ik jullie allemaal van probeer te overtuigen, maar wij met die hele familie proberen de hele wereld daarvan te overtuigen. Dus we hebben een soort gezamenlijk doel.
0: Wat mooi.
1: Ja, echt, dat vind ik fantastisch om onderdeel van te zijn.
0: In bloedband verbonden door de muziek, echt.
1: Precies, ja.
0: En nog even inhoudelijk, want jij noemde net een woord, raga. Wat is dat dan? Wat is een raga?
1: Ja, raga is denk ik misschien wel het belangrijkste term in de Indiaanse klassieke muziek. En eigenlijk waar het uit voortkomt is een paar regels, dus welke noten je gebruikt.
0: Wat voor noten?
1: Zijn bepaalde toonhoogtes, die geven natuurlijk een bepaalde kleur. Dat zijn we ook gewend in onze westerse muziek.
0: Ja?
1: Wat er anders is in een raga dan in een toonladder, is dat je bepaalde noten hebt die belangrijker zijn dan andere. Je hebt bepaalde frases die je heel vaak gebruikt. Je hebt een tijdstip op de dag ook, die er allemaal regels. En die regels die brengen uiteindelijk een soort kleur. Dus raga betekent ook kleur, letterlijk. Een soort kleur, een emotie. Die dat allemaal teweeg brengt. En eigenlijk, die regels is het begin. Maar wat eigenlijk raga maakt, is dus al die muzici die hebben in hun hele leven gekeken van wat kunnen we binnen die regels doen. Binnen dat kader. En aan het eind van je leven geef je vaak les aan de nieuwe generatie. En die gaan dan weer verder. En met die ragas kan je voorstellen, 3000, 4000 jaar gaat er overheen. Dat zijn ontzettend veel mensenlevens. En ja, dan krijg je in mijn ogen iets wat niemand in zijn eigen leven alleen zou kunnen maken. En daar stoelen we onze muziek op.
0: Wauw, dat is een soort cathedral thinking. Die 40 generaties denken, dat neem je mee ook in je muzikale vocabulaire, wat je dan opbouwt.
1: Exact, ja. En elke generatie die verandert dus, of die voegt een klein beetje toe aan een raga. Waardoor het dus op een hele natuurlijke manier heel langzaam ontwikkelt.
0: En ga je dan binnenkort ook over 10, 15, 20 jaar een 12e generatie muzikale zoon op laten groeien?
1: Ja, ik ben natuurlijk niet de enige die daarover over beslist. Maar als ik op een gegeven moment zo'n status in die cultuur ga belichamen, dan is dat natuurlijk niet alleen leuk voor mij of voor zo'n student, maar het is ook mijn verplichting naar mijn familie toe.
0: Ja.
1: Het is namelijk... Je bent niet leraar en leerling, maar je bent guru en discipel.
0: Ja.
1: Dus het is ook dat ik ben toegetreden tot die familie betekent ook dat ik eigenlijk ook de plicht heb om die muziek naar de volgende generatie weer te brengen als die gelegenheid er is.
0: Maar ik hoor ook heel veel, je bent heel erg geënt op India en je toewijding spreekt boekdelen. Het is heel duidelijk dat je enorm geïnspireerd bent door de rijkheid van deze traditie. Maar hoe vertaal je dit nou naar Nederland? Want je bent uiteindelijk in Amsterdam gesitueerd.
1: Precies, ja. Grappig genoeg is een jaar of 40, 50 geleden is de Indiaanse muziek super populair geweest in Nederland.
0: Echt?
1: Alle grote meesters kwamen naar Nederland toe. Speelden in het Concertgebouw, in de Moos en Aaronkerk ook heel veel. Het voelt soms een beetje gek dat ik op zo'n plek rondloop of mensen in de stad tegenkom die al die grote meesters hebben gehoord. Ik leefde toen zelf nog niet, helaas. Het is een stad die heel erg een geschiedenis heeft met de Indiaanse muziek. En ik voel ook als ik het speel, want ik speel dus gewoon traditionele Indiaanse muziek, Indiaanse klassieke muziek voor mijn publiek hier in Nederland. En het landt eigenlijk meteen bij mensen of als nieuwe muziek of als iets wat mensen heel erg lang geleden hebben gehoord en blij zijn dat het weer terug is.
0: Zo. Maar en je verwerkt het ook in een nieuwe vorm, want je schrijft ook orkestwerken en zo en dingen voor drums en...
1: Precies, ja, dat is de andere kant inderdaad. Ik ben trombonist en daarmee speel ik gewoon Indiaans klassiek. En als componist is al mijn werk inmiddels ook raga gebaseerd.
0: Dus die set noten met dat kader en het tijdstip van de dag en de emotie.
1: Exact, ja. Ja, en wat dan anders is dat ik niet... het is niet altijd dat ik dat dan op een traditionele manier invul. Je hebt natuurlijk een soort manier waarop je vaak een raga uitbouwt.
0: Ja.
1: En soms laat ik die los in mijn gecomponeerd werk. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst een sonate geschreven voor een orkest. Dat is een hele westerse vorm. Maar in plaats van ja, twee thema's die je gebruikt, twee raga's gebruikt. Zo. Dus op die manier probeer ik ook...
0: Combineer je toch die werelden een beetje met
1: precies, ja, ja.
0: Heel interessant, Arjan. Ik ben ontzettend benieuwd. Je gaat ook iets van ons spelen nu?
1: Zeker, ja.
0: Wat ga je spelen?
1: Ik speel een raga die Puria heet. En dit is een raga die eigenlijk vaak een beetje op de vroege avond gespeeld wordt tijdens zonsondergang. Nou, dus ik dacht met de zonsverduistering die eraan komt, ja. Dacht ik van dat is eigenlijk misschien wel een...
0: Niet vergeten een eclipsbrilletje aan te doen.
1: Precies, te doen. Ja. De stille tip. ja, dus het is een hele mooie raga. Hij is aan de ene kant heel erg zoet, maar hij heeft ook een soort bittere kant. En het betekent ook een beetje dat beeld dat... heel veel mensen in India die wonen in de steden, maar gezinsleden die werken buiten de stad. Ja. Ze zijn elke avond aan het wachten tot eindelijk hun familie weer thuis komt. En dat is dus het tijdstip van deze ragas. Dus die pijn voel je ook een beetje, maar ook ja, het verlangen dat ze er bijna weer zijn.
0: We gaan er naar luisteren. Arjan Linker speelt Puria, een van de ragas, op zijn trombone dus. En nog één keer voor de luisteraar thuis. Wij zijn live in het College Hotel in Amsterdam. En we hebben hier een zaaltje vol met mensen. Het is niet een hele grote zaal, maar er zijn wel heel veel mensen. Het is ontzettend gezellig. Arjan die gaat hier in kleermakers zitten. En ook nog wel leuk detail. Hij heeft ook een Indiaanse klederdracht aan. Lang gewaad. We gaan er naar luisteren. En ik ga denk ik gewoon mijn mond houden.

0: U hoorde muziek die u misschien niet altijd op NPO Klassiek gewend bent, maar er eigenlijk misschien wel thuis hoort. Op een van in past. Arjan Linker speelde op zijn trombone een Indiase raga. En we hebben weinig tijd, maar ik wil hem toch nog één korte vraag stellen over het volgende stuk, ook van Arjan Linker. Terwijl de cellist Stefano Bruno zichzelf klaarmaakt op het podium. Arjan, jij hebt een cello-stuk geschreven van 17 minuten voor deze jongen.
1: Klopt, ja.
0: Dat is nogal een tour de force. Kan je daar wat over vertellen? Hoe schrijf je 17 minuten? Even kort.
1: Ja, eigenlijk was het wel grappig. Eigenlijk wat ik net heb gespeeld, dat is een vorm die heet Alap Georgiala. En ik heb eigenlijk precies dat gedaan, maar dan opgeschreven in plaats van geïmproviseerd. En dat was wel een grappig vraagstuk, want dan ben je eigenlijk een verhaal aan het vertellen wat je normaal gesproken misschien zo spontaan vertelt, zoals we nu aan het doen zijn. Maar dan ben je een soort boek daarmee aan het schrijven wat voorgelezen wordt. Dus dat is eigenlijk het verschil. En dat brengt je toch weer op andere paden, andere dingen die leuk zijn, andere dingen die minder interessant zijn. Dus dat is een hele ontdekking eigenlijk.
0: Waanzinnig, daar gaan we dus naar luisteren. Dit stuk heet Pat Deep. Hoe spreek je het uit?
1: Pat Deep.
0: Ja. Pat Deep. Stefano Bruno die speelt het hier op cello. We horen de ingekorte versie, niet de volle 17 minuten. Dat is namelijk voor de cellist nogal zwaar.

Echt een daverend applaus hier. En voor de luisteraar thuis, en als je net intuned, je luisterde naar Stefano Bruno en die speelde het stuk Pad Diep van de artist in residence van het Grachtenfestival dit jaar. De trombonist en componist Arjan Linker, die daarvoor ook trouwens hier eventjes de gast was en zijn eigen muziek ook speelde. Pad Diep. Dit is een korte, ingekorte versie van een langer werk van 17 minuten, dus voor solo cello. Ik was in eerste instantie een beetje sceptisch toen ik dat las. Ik dacht, blijft dat interessant? Maar nu weet ik het zeker. Dit blijft interessant. Dit moet u absoluut luisteren. Morgen in de Duif om 8:00 is er nog een concert van Yang Yang Chai. Onze eerste gast van vandaag. Zij speelt het Braamse Piano Quintet en het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Samen met het Otilka Quartet. En Arjan Linker kunt u nog bewonderen aanstaande zondag. Op 12 augustus, klopt dat? Nee, op 16 augustus in het Sarfati Park met drummer Wouter Kuhne. Straks om 18:00 nog veel meer moois. Gaat het podium gewoon nog even lekker een uurtje door met onder andere de gouden opname van dirigent Rafael Kubelik en met muziek uit de jaren 20. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos-album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op de brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer de gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn mensen die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. Het fietsbedrijf Axcel wordt mogelijk overgenomen door Kanta Capital. Die Ierse investeringsmaatschappij overweegt een bod te doen op het hele bedrijf. Axcel is bekend van de merken Batavus, Sparta, Koga en bakfietsen van Babu. Gisteren werd het Nederlandse fietsbedrijf failliet verklaard. Het is niet duidelijk hoe serieus de interesse van Kanta is. Zo is niet bekend voor welk bedrag de investeringsmaatschappij Axcel zou willen overnemen. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. En wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. In veel Europese landen bereiden mensen zich voor om naar de zonsverduistering te kijken. Zo worden in

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Tot 18 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
8: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.

Ja, dat was een hele oude opname. We gaan deze zomer in het podium, elke dag na 6 uur, een eeuw terug in de tijd. Vandaar dit. Terug naar de begindagen van de radio. Dit is de opkomst van de jazz, de opkomst van de blues en dit is de invloed die dit allemaal had ook op de gecomponeerde muziek. Vandaag een van de belangrijkste bandleiders uit de beginjaren. Iedereen die wel eens jazz heeft gespeeld kent zijn naam, Duke Ellington, hier in 1928. Hij schreef ook voor klassiek orkest. Daar zo meer over. Maar omdat Duke Ellington nog nauwelijks aan bod is gekomen in podium deze zomer, dat is een beetje een schande, hier nog 2 nummers uit zijn begintijd. Dit zijn ook weer opnamen uit 1928.

Echte swing uit de jaren 20. Dit is Hot and Bothered van Duke Ellington. En daarvoor hoorde je, ook van Duke Ellington, The Mooch. Aan het eind van zijn leven componeerde Duke Ellington het ballet The River voor symfonieorkest. En hij schreef het voor het 30-jarig bestaan van The American Ballet Theater. En we gaan luisteren naar de eerste drie delen van The River.

The River Suite, gespeeld door het Detroit Symphony Orchestra. Ja, het klonk als een big band. Van Duke Ellington, niemand minder dan onder leiding van Neeme Järvi.

Bedrig Smetana's Mijn Vaderland, maar Vlast. En dan het tweede deel, De Moldau, gespeeld door de harpiste Anneleen Lenaerts. Gisteren was het 30 jaar geleden dat de Tsjechische dirigent Rafael Kubelik overleed. Kubelik die groeide op in een muzikaal gezin. En op 22-jarige leeftijd debuteerde hij bij het Tsjechisch Philharmonisch Orkest. Dat is jong. In 1946 richtte hij het internationaal muziekfestival Praagse Lente op. En sindsdien wordt dat festival jaarlijks georganiseerd. In 1948 pleegden de communisten een staatsgreep. Daarop verliet Kubelik zijn geliefde Tsjechoslowakije. En hij zei daar later over: een vogel zingt niet in een kooi. Ik verliet mijn vaderland om mijn volk niet te hoeven verlaten. Ik geloof dat men de geest niet moet ketenen met politiek. Hij kwam in de Verenigde Staten terecht, waar hij een paar seizoenen lang de leiding had over het Chicago Symphony Orchestra. Hij was ook de gast bij het Boston Symphony Orchestra en daar dirigeerde hij concerten en maakte die ook opnamen. Bijvoorbeeld van de cyclus Ma Vlast, Mijn Vaderland. Deze opname is gemaakt in 1971. Kubelik die had toen al 23 jaar geen Tsjechisch orkest meer gedirigeerd. Hij beëindigde zijn carrière om gezondheidsredenen, maar toch wist de Tsjechische president Václav Havel hem in 1990 te overtuigen weer in Tsjechoslowakije te komen dirigeren. Op het programma Ma Vlast van Bedrich Smetana. En het was Kubeliks eerste optreden sinds hij in 1948 uit zijn geboorteland was gevlucht.

Het Hoge Kasteel, het eerste deel uit Ma Vlast, mijn vaderland. Het symfonische gedicht van Bedřich Smetana, de Tsjechische componist. Hier gespeeld door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van de Tsjechische dirigent Rafael Kubelik. En vanaf 8 uur in het zomeravondconcert met mijn collega Wouter Plezier, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, het Concertgebouw Kamerorkest en de fluitist Lucie Horsch. Met werken van onder andere Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Johannes Brahms. Ja, die Lucie Horsch, echt een fenomeen. Daar gaan we ook eventjes een stukje naar luisteren.

0: Het eerste en het laatste deel uit de sonate voor fluit, viool en basso continuo van Georg Philipp Telemann. Ja, en op blokfluit hoorde je hier Lucy Horsch. Vanavond ook trouwens vanaf 8 uur in het zomeravondconcert van live vanuit het Concertgebouw. Maar zo eerst Opium met mijn collega Annemieke Bosman. Je luistert naar Podium live vanuit het College Hotel in Amsterdam tijdens het Grachtenfestival. En ook morgen zijn we daar trouwens weer. Vanaf 5 uur kan je onze live uitzending bijwonen. Komt allen. Tot morgen.
1: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen. Blokfluitist Lucy Horsch. Vanavond speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma. Vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Straks om 8 uur Lucy Horsch in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis slim met Golden eSIM.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa is de zonsverduistering het best te zien in Spanje of IJsland. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. En dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
4: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium. Met Annemieke Bosman.
5: Goedenavond, van harte welkom. Het kan je niet ontgaan zijn, zometeen vlak na opium vindt de lang verwachte zonsverduistering plaats. Nou, hopelijk heb je nog een eclipsbrilletje kunnen bemachtigen. Maar anders zijn de andere verschijnselen ook wel interessant om op te focussen. Tenminste, als ik het me nog goed herinner van 1999, vogels die opeens stopten met fluiten. Een plotselinge temperatuurdaling en natuurlijk ook acuut invallende schemering. En weerman Erwin Krol, die in het NOS-journaal teleurgesteld uitriep: is het nu al voorbij? Want het had hem blijkbaar niet lang genoeg kunnen duren. Aan een paraplu uit Cherbourg heb je vanavond niet veel. En daarom gaan we het daar alvast over hebben, voordat de maan straks voor de zon schuift. Met Jan van den Brink, programmeur bij Filmhuis de Verkadefabriek in Den Bosch, praat ik over het oeuvre van Jacques Demy, beroemd dus van Les Parapluies de Cherbourg, maar ook van films als Les Demoiselles de Rochefort en Lola. Lekker kijken naar prachtige vrouwen als Jeanne Moreau, Catherine Deneuve en Anouk Aimée. Met natuurlijk deze muziek.

0: Geen film van Jacques Demy zonder de muziek van Michel Legrand. Je hoorde het beroemde hoofdthema uit Les Parapluies de Cherbourg, met een hoofdrol voor Catherine Deneuve, die door de samenwerking met Demy in de jaren 60 doorstoten naar het hoogste echelon van de internationale cinema. Een aantal van zijn films onderscheiden zich doordat het musicals waren. Ze werden in hun geheel gezongen. En door het opvallende kleurgebruik, veel pastel en alles op elkaar afgestemd. Lieflijk en sprookjesachtig, maar met een melancholieke ondertoon. Nou, als je daarvan houdt, dan kun je vanaf eind augustus je hart ophalen. Want er wordt in de Nederlandse bioscopen een demi-retrospectief uitgerold, waarvoor Les Parapluies de Cherbourg helemaal 4K is opgepoetst, zoals dat heet. Bij mij te gast is Jan van den Brink, programmeur van de Verkadefabriek in Den Bosch en lid van het Opium. Filmtipperspanel natuurlijk. En uiteraard kun je ook in Den Bosch voor de Mie terecht. Welkom, Jan.
1: Dankjewel.
0: Les Parapluies de Cherbourg is zelfs te zien in jullie buitenbios deze zomer. Hebben jullie daar dan ook eigenlijk vanavond een speciaal eclipsprogramma ingericht?
1: Of? Nee, daar heb ik totaal niet aan gedacht.
0: Oh, had je dat anders gedaan?
1: Was natuurlijk leuk geweest. Maar dan moet je ook alles eromheen gaan organiseren. En dan hadden we ook gewoon op die tribune van de buitenbios, waar het pas over anderhalf uur donker is, hadden we iets moeten bedenken. En had ik moeten bedenken, kan je daar de zon zien of niet?
0: En de eclipsbrillen aanschaffen.
1: Precies.
0: Maar is er een film, hoe zit dat eigenlijk? Ik weet van Kuifje en de Zonnetempel, daar speelt een zonsverduistering een cruciale rol. Maar hoe zit het eigenlijk in de bioscoop?
1: Goeie vraag. Ik heb niet direct een antwoord.
0: Nee. En wat is nou eigenlijk een 4K-restauratie? Je leest het heel veel, maar waar staat dat voor?
1: Nou, dat heeft heel veel te maken met de resolutie waarop de film gerestaureerd is. Kijk, en tegenwoordig wordt dat natuurlijk voor een deel ook digitaal gedaan. Vroeger was het gewoon het restaureren van het 35 mm negatief. Nou, dat weet ik niet of dat er nog was, maar ik denk dat, want de restauratie is al 2 jaar geleden gedaan, geloof ik. Toen werd die gepresenteerd op Cannes Classics.
0: Dat was dan van Les Parapluies, hè?
1: Van Les Parapluies. Het heeft heel erg te maken met, zeg maar, de modernste technologieën. En het is leuk dat het op 4K is, maar er zijn heel veel filmtheaters die hebben nog helemaal geen 4K-projector. Maar het ziet er ook schitterend uit met een 2K-projector.
0: Okay.
1: Maar het is gewoon heel veel pixels in beeld. En mooier dan die nu is, heb je hem ook niet eerder kunnen zien. Dat is dan wel weer zo. Maar kijk, het lastige van dat soort dingen is, je kunt het geluid niet zo restaureren dat het ook zo veelomvattend is als modern geluid in de bioscoop. Want dat was nou eenmaal simpel stereo. En dat kun je niet op een andere manier optunen. Dus het heeft nog steeds dat ouderwetse stereo geluid.
0: Ja, dat
1: maar
0: dan
1: ik heb,
0: wel.
1: Ik heb de film zitten luisteren ook op mijn laptop. En ik moet eerlijk zeggen, met een headset op en dan de muziek, dat klinkt toch heel goed. Dus ergens hebben ze wel die muziek een beetje kunnen oppoetsen. Maar het is vooral het beeld wat, zeg maar, met name door het kleurgebruik van Demy zo mooi is.
0: Maar was het dan eigenlijk gewoon een beetje zoals in de Sixtijnse kapel op een gegeven moment? Die was een beetje bruin uitgeslagen.
1: Nee, zo erg wordt het niet.
0: Oh, okay.
1: Nee, zo erg wordt het eigenlijk bijna nooit met film. Als je er tenminste op tijd bij bent of als er een negatief goed bewaard is in filmkluizen. Dan heb je altijd nog wel weer goed basismateriaal.
0: Okay, dus de ervaring als zodanig. Ik bedoel, het is niet zo geweest dat Jacques Demy dan in kleur gebruiken, dat op een gegeven moment gewoon in de vergetelheid was geraakt.
1: Nee. Kijk, het enige is, die films hij heeft natuurlijk nooit meegemaakt dat films gedigitaliseerd werden. Hij is in 1991 overleden, of 1990. En toen was alles nog op celluloid. Kijk, en wat het wel zo is, daardoor zijn zijn films heel lang ook niet meer te zien geweest. En zijn vrouw Agnes Varda, ook filmregisseur, die heeft er heel veel aan gedaan voor haar dood om die films allemaal gerestaureerd te krijgen. Dat is in eerste instantie allemaal gebeurd. En de laatste jaren zijn een aantal films ook gedigitaliseerd. En die komen nu dan weer voor een totaal nieuw publiek beschikbaar.
0: Maandag praatte ik met Martin Koolhoof in Opium over een andere grootheid uit de Franse cinema, Jacques Tati. Vanavond dus Jacques Demy. Mm-hmm. Tati was net iets eerder dan Demy.
1: Ja, zeker.
0: Weet je ook of Demy door hem beïnvloed is eigenlijk?
1: Dat weet ik niet. Kijk, je zou kunnen zeggen, ik ken Martin ook. Heel veel filmmakers zijn natuurlijk sowieso beïnvloed door een aantal grote voorbeelden uit het verleden. Het zou kunnen, maar ik kan het niet direct aanwijzen. Kijk, als je kijkt naar het oeuvre van Demy, dan kun je veel meer zien dat beïnvloed is bijvoorbeeld door Hollywood. En enerzijds door de manier waarop Hollywood verhalen vertelt. romantische verhalen vooral, met plot twisten werkt, maar ook door het kleurgebruik, wat in heel veel musicalfilms ook zit natuurlijk. En hij was natuurlijk dol op de Amerikaanse musicalfilm. Vandaar dat hij daar ook veelvuldig naar verwijst in zijn eigen werk.
0: Ja, dat vind ik wel grappig, want hij behoorde dus bij de Nouvelle Vague, hè? De nieuwe.
1: Ja, maar horen dus, is niet,
0: die, nee, niet dus. Want die verzetten zich dus tegen de droomfabriek van Hollywood.
1: Nou, dat niet zozeer hoor. Want ze hadden heel veel films uit Hollywood die dan wel goedgekeurd waren in hun ogen. Kijk, ze hebben zich veel meer verzet tegen zeg maar de cinema de papa in Frankrijk. Hè? Gewoon klassieke regisseurs die altijd maar weer hetzelfde literatuurverfilming deden met veel bombast en nou ja, op een hele vervelende traditionele manier. Maar ze keken heel erg op naar een aantal grote Amerikaanse filmmakers, onafhankelijke filmmakers weliswaar. Maar ook iemand als Humphrey Bogart was gewoon een idool voor de Nouvelle Vague filmers. Maar Demy is altijd een beetje een buitenbeentje geweest in die hele Nouvelle Vague. De grote namen zijn natuurlijk Godard en Truffaut. Er hingen een paar mensen omheen, Chabrol, Romer. En dan had je ook nog Demy, die heel erg zijn eigen gang ging. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat is ook wel het leuke van dit mini-retrospectief. Er zitten 5 films bij en er zitten 4 films bij, waarbij je ziet dat hij tussen 1961 en 1967 een compleet eigen stijl weet te ontwikkelen in 4 films. En dat zijn eigenlijk 2 Nouvelle Vague films. Zijn eerste film Lola en zijn tweede La Baie des Anges. En dan maakt hij in 1964 al als derde film Le Parapluie de Cherbourg. En dan is zeg maar Les Demoiselles de Rochefort een soort logisch vervolg daarop. Ook zo'n musicalfilm. En dan heeft hij al helemaal zijn eigen stijl te pakken. En dan weet hij al precies wat hij wil. En het is natuurlijk gewoon ook een, ja, een bijzondere man. Weet je wel, hij is technisch opgeleid. Hij hield van literatuur. Hield van beeldende kunst. Ik kwam erachter, en dat zie je ook zo mooi in Le Parapluie de Cherbourg. Zijn vader was automonteur.
0: Ja.
1: Dus nu zie je opeens dat zo'n garage een enorm grote rol speelt in die film.
0: Ja, want inderdaad, we moeten misschien wel even goed kort samenvatten. Ja. Waar gaat het dan
1: eigenlijk? Het is natuurlijk een romantisch melodrama. Catherine Deneuve speelt Genevieve, meisje wat in de parapluwinkel van haar moeder werkt. Je zou tegenwoordig niet meer weten wat een parapluwinkel is, maar je had een aparte winkel waar je paraplu's kon kopen. Ze komt Guy tegenover haar. Zit in een garage. Hij is daar monteur. Spreken altijd samen stiekem af. Moeder vindt maar niks. Maar zij zijn heel erg verliefd. En de grootste angst wordt bewaarheid. Namelijk, hij wordt uitgezonden voor de oorlog.
0: Dienstplicht
1: Algerije. Dat vind ik wel weer bijzonder. Dat in zo'n fantasieverhaaltje dan toch even de werkelijkheid van Algerije anno 1958.
0: Mm-hmm. Ja.
1: 6 jaar later toch binnencijpelt. En ja, het lastige is een beetje, Guy die schrijft weinig. Ik geloof dat we één brief van hem in de film terugzien. Zij zit natuurlijk te wachten. En wat blijkt nu, dat is natuurlijk een extra complicerende factor. Zij is van het afscheidsnachtje met Guy, is ze zwanger geraakt. Haar moeder vond het al helemaal niks dat ze samen iets hadden. En nu denkt ze helemaal van, oh ja, wat moeten de buren en de familie er wel niet van denken? Maar goed, daar komt opeens iemand, een andere man in, die is wel heel grappig. Die zit ook al in Lola, in de eerste film. En daar refereert hij ook in de film aan. Dat hij ooit verliefd was op een meisje, Lola genaamd. En dat dat een ongelukkige liefdesgeschiedenis is geworden. Dus het grappige is dat hij hier zeg maar hoopt dat hij ook de zwangere Catherine Deneuve kan verleiden om toch met hem in het huwelijk te treden. En zij vindt het in eerste instantie helemaal niks. Alleen moeders is in financiële problemen. De nieuwe jongen die is heel erg rijk. Dus nou ja, 1 en 1 is 2 natuurlijk.
0: Er wordt een beetje druk op haar uitgeoefend. Wordt
1: druk, vooral door haar moeder. Hij is nogal heel bescheiden en denkt van ja, ze moet er zelf toe beslissen. En op een gegeven moment heeft zij bedacht van, oh ja, als hij me accepteert zoals ik nu ben, zwanger, dan zou ik het wel willen. Want zij heeft de hoop opgegeven dat ze ooit nog iets hoort van Guy vanuit Algerije. Dus uiteindelijk kiest ze voor een hele rationele beslissing. En gaat ze trouwen.
0: Ja, en ze zingen dus alles, hè? Dus er zit geen.
1: Dat is het bijzondere van de film. Dat is zeg maar niet eerder vertoond ook in de filmgeschiedenis. Je kent het wel van Amerikaanse musicals. Maar dan waren er delen gezongen. En dit is een compleet gezongen film.
0: Compleet gezongen en dan ook helemaal uitgevoerd. Ja, in spetterende kleuren, mag ik wel zeggen. Maar vind jij door die vormgeving dat het drama dan wel goed binnenkomt? Want als je het heel sec vertelt, mm-hmm. met zo'n oorlog in Algerije... Mm-hmm. en onverwacht zwanger in de jaren 50, 60... Toen iedereen nog zwaar katholiek was en dat helemaal niet mocht. En dan eigenlijk min of meer gedwongen met iemand anders moeten trouwen. Dat is best wel pittige thematiek.
1: Ja, maar dat wordt niet heel zwaar gebracht natuurlijk. Nee, dus er zit iets luchtigs in.
0: Maar vind je het dan werken? Zeg maar? Ik bedoel, dus zijn dat niet twee grootheden die elkaar een beetje in de weg zitten?
1: Nou, dat vind ik niet. Want ik vind toch op de een of andere manier vind ik het wel... op een gegeven moment als je over dat zingende gedeelte heen weet te zetten... je moet daar even aan wennen. Ik zou tegen iedereen zeggen, geef het de kans. Na een kwartier ben je aan gewend. En dan word je helemaal in beslag genomen door het spel van Catherine Deneuve. Door de kleuren, door hoe Cherbourg wordt geportretteerd. Het ziet er allemaal prachtig uit. En ik denk dat voor een deel het drama ook wel in die ongelooflijke kleurpracht zit. Die Demy heeft ontwikkeld samen met zijn production designer. Ja, dat is iemand met wie hij heel veel heeft samengewerkt. En hij heeft daar zeg maar bij een aantal kleuren... kun je ook zien, daar zit een soort emotionele lading achter. Want het is heel leuk om te zien in dat huis waar zij dan woont met haar moeder. Dat is steeds hetzelfde huis, maar het ziet er iedere keer weer anders uit. En je denkt zelfs van, oh, die kamer die heeft een andere kleur gekregen of andere belichting. Dus die kleuren weerspiegelen ook een beetje de emoties waar ze in zitten. Dat vind ik heel mooi gedaan. En ook zoals Cherbourg buiten wordt geportretteerd. Het is voor een deel ook buiten opgenomen. Maar hij heeft ook gewoon buiten dingen geschilderd in Cherbourg... om maar die juiste kleur te krijgen. Dus het is één zeldzaam uitgewogen kleurpalet geworden... wat van begin tot einde met een prachtige scène in de sneeuw uitgewerkt is.
0: Dus jij vindt dat het...
1: Ik vind dat het best werkt. En ik denk dat dat drama gewoon voor een deel ook in de vormgeving heel erg zit. En dat ook typisch Demy is. Om niet zeg maar het platte drama te zoeken... maar om het... En dat is ook een beetje... Wat je ziet in zijn films... dat hij altijd vaak gewone mensen portretteert. Met gewone mensenproblemen. Maar dat hij ze zeg maar uit die werkelijkheid optilt... door daar zoiets exuberants als kleur en zang en dans aan toe te voegen. Hè? Waardoor het niet meer dat hele dramatische, simpele, gewone burgerleven.
0: Het is geen kitchen sink drama. Nee. Nu zijn er dus vijf mm-hmm. die de komende tijd mm-hmm. ook bij jullie in Den Bosch te zien zijn. Welke zou jij onze luisteraars echt bij voorkeur aanraden?
1: Dat is een moeilijke. Kijk, ik vind Lola nog steeds prachtig zijn debuutfilm met Anouk Aimée. Zij is een soort cabaretdanseres die ook zeg maar heel veel zeelieden in het ongeluk stort.
0: Sirene.
1: Dat is natuurlijk ook een beetje. Dat vind ik ook grappig. Hè? Dat zie je ook een beetje. Demy kwam uit de buurt van Nantes. En al die films die zijn gemaakt in havenplaatsen. Cherbourg, Rochefort, in de buurt van Nantes, noem maar op. Dus die zee en die cultuur die ermee te maken heeft, die speelt een grote rol. Lola is absoluut de moeite waard. Waar ik hele goede herinneringen aan heb, dat is van heel lang geleden. Dat is zeg maar zijn tweede film. Heel mooi zwart-wit met Jean Moreau geblondeerd in de hoofdrol. En zij is een gokverslaafde. Zij visiteert casino's. Heel bijzondere film, La Baie des Anges. Ja. En dan zie je gewoon de Zuid-Franse kust natuurlijk. Totaal ander milieu. Maar zij past daar ook heel erg goed in. En dat is ook eigenlijk een van die eerste dingen dat je denkt... oh ja, hij heeft een neusje voor hele goede actrices. En weet daar dan iets bijzonders mee te doen... wat ze nog niet eerder gedaan hebben in een film. Kijk, en dat
0: dan moet je ze eigenlijk gewoon allemaal gaan bekijken.
1: Eigenlijk moet je allemaal gaan bekijken. Maar kijk, het leuke is als je gecharmeerd bent van Le Parvis... dan moet je Le Demoiselle ook zien. Dan zie je Catherine Deneuve nog een keer. En dan zie je ze ook nog eens een keertje samen met haar zus en met Gene Kelly.
0: Nou, het kan niet op. Jan Zeker. Van den Brink van Filmhuis de Verkadefabriek in Den Bosch. Heel fijn dat je er vanavond was. Mm-hmm. Het grote Jacques Demy retrospectief begint op donderdag 27 augustus, eind deze maand. En duurt ook nog de hele maand september. En meer muziek erover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En we gaan luisteren naar Antonien de Voorzak nu.

Dat was het Cleveland Orchestra onder leiding van Christophe von Dohnányi met het eerste deel van de zesde symfonie van Antonín Dvořák.

Dat was het Minnesota Symphony Orchestra onder leiding van Edo de Waard met de serenade voor blazers opus 7 van Richard Strauss. En daarvoor hoorde je nog een beetje in de sfeer van de mooie dames van Jacques Demy. Damigella, een aan een mooie dame gewijd lied van Claudio Monteverdi, gezongen door sopraan Nouria Rial. En dat was verder ook nog met Philippe Chaouski. Ja, en we gaan door naar nou al zo'n beetje de laatste muziek van vanavond, denk ik. Een nocturne van Frédéric Chopin.

Ja, en dat was Maria João Pires met de Nocturne voor piano nummer 1, opus 9 van Frédéric Chopin. Nou haal je ik slipspriel maar van stal, want het gaat toch bijna echt zo op zijn hoogtepunt zijn om 7:50. Dat is als het avondconcert al is begonnen, het zomeravondconcert. En het wordt vanavond gepresenteerd door Wouter Plezier, rechtstreeks vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Morgen open je met Bijtske de Jong. Ze gaat praten met Suzanne Veldink. Zij is conservator bij Museum Singer Laren. En daar kun je op dit moment naar de meesterwerken uit Le Havre. Topstukken van Franse kunstenaars als Renoir, Monet en Matisse, die bijna nooit in Nederland te zien zijn. En die vertellen het verhaal van de kunstenaarsstad Le Havre. Dat is de beginperiode van het impressionisme. Dus ik hoop dat je morgen ook weer luistert. Wij gaan hem uit met muziek van Louise Farenc en ik begroet je graag volgende week weer. Dag!

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in het Concertgebouw in Amsterdam, in de Grote Zaal. Een concert in de serie Vriendenloterij Zomerconcerten. Ze zingt, ze speelt piano en ze speelt blokfluit. Dat kan maar één zijn. Lucie Horst is het komend seizoen in het Concertgebouw met een eigen Spotlight-serie. Dat is vanavond de aftrap met het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Michael Waterman, Bach, Telemann, Karel Philipp, Emanuel Bach en Johannes Brahms. Dat is het programma van vanavond. Nu wordt de zaal redelijk goed gevulde, grote zaal hier. De mensen worden gemaand om hun telefoon uit te zetten. Doe dat ook thuis, want je huisgenoten schrikken anders van de telefoon die afgaat. Ja, zometeen beginnen we met Die Kunst der Fuge, het Concertgebouw Kamerorkest zonder Lucie Horst nog. En dan horen we vier fuga's, de eerste vier fuga's uit Bachs Kunst der Fuge. Nou ja, dat is natuurlijk een monument in de muziek. Daar komt het, daar komen de leden van het Concertgebouw Kamerorkest de trap af. Een monument in muziek. Het late werk van Johann Sebastian Bach. Rond 1740 begon hij met het componeren. Muziek die alweer terugverwijst naar een verleden. Naar het verleden van de Stile Antico. De oude kerkstijl van Palestrina en de Renaissance componisten. Die polyfonie. Heel veel vragen rond die Kunst der Fuge. Hoe zit het nou precies met de slotfuga die niet af werd gecomponeerd? Hoort hij er wel bij? Hoort hij er niet bij? Is het een triplefuga? Is het een quadruplefuga? Nou, een van de vele, vele vragen. We gaan beginnen met muziek die gecompliceerd is, maar eenvoudig begint en een grote rust uitstraalt. Contrapunctus nummer 1 uit Bachs Kunst der Fuge.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En zo maakt het Concertgebouw Kamerorkest er toch iets origineels van. Van de eerste vier fuga's uit Bachs Kunst der Fuge. Door Contrapuntus nummer 4 pizzicato te spelen. En daarbij te zingen of te chatten. Het is maar hoe je het noemen wil. Dus ketten. Ja, het begin van het concert in het Concertgebouworkest. De Vriendenloterij Zomerconcerten. In die serie vindt dit plaats. En we wachten op de ster van de avond. De jonge ster, duizendpoot Lucy Horst. Vanavond gaat ze gewoon tussen aanhalingstekens op de blokfluit spelen. Klavecinist komt bij het Concertgebouw Kamerorkest op het podium. Overigens natuurlijk de eerste vier fuga's uit die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Die mag wel even genoemd worden. Ja, Lucy Horst kan ieder moment de trap afkomen voor Telemann, Georg Philipp Telemann. Twee delen uit het concert Telemann werken voor het Tsarnitsch 51, nummer F1. Dat betekent dat het stuk in F groot staat. Ja, Telemann en Bach waren goede bekenden van elkaar. Respecteerden elkaars werk. Telemann was zelfs de peetvader van Carl Philipp Emanuel Bach. Die later zijn peetvader op zou volgen als director musicus in Hamburg. Daar is Lucy Horst dan in een lange blauwe jurk. Ja, wonderkind. We zullen het straks in de pauze aan haar vragen hoe het precies haar ontwikkeling zo razendsnel heeft kunnen verlopen. Lucy Horst, blokfluit. In het concerto van Georg Philipp Telemann. Twee delen.

Wat is er toch een fenomeen op haar instrument? Lucie Horsch, de blokfluit, de sopraanblokfluit. Heerlijk hoe ze het instrument naar de grenzen duwt. En wat een geluid ze eruit krijgt en dat het een beetje gaat snijden. Die hoge, harde tonen, heerlijk geluid. En het Concertgebouw Kamerorkest, twee delen uit een blokfluitconcert van Georg Philipp Telemann. En dan blijft ze gewoon op het podium staan. En dan gaan we door met een concert van Karel Philipp Emanuel Bach. Oorspronkelijk voor traverso en strijkers. Maar nu dus door Lucie op de blokfluit gespeeld.

0: verbluffend. Ik weet even geen ander woord. En verrukkelijk en heerlijk en fantastisch natuurlijk ook. Muziek maken op het scherp van de snede. Lucy Horsch op dat kleine stukje hout. Haar sopraanblokfluit. Ze schuwt de risico's niet. En wat een spannende uitvoering krijg je dan van deze muziek. Dit concert voor Traverso. Zo ontstond deze muziek. Van Carl Philipp Emanuel Bach. Nou, ik stel me voor dat de spelers van de Traverso dit met jaloezie aanhoren. Of zij ooit zo'n precisie, zo'n snelheid kunnen halen op hun instrument. Dat weet ik niet, 1, 2, 3. Maar goed, wat doet het er allemaal toe? Lucy Horsch, het blokfluitfenomeen. En ja, ze zingt ook prachtig. Ze speelt ook prachtig piano. Maar dit is toch misschien wel vooral hoe de wereld haar kent. Als een super virtuose blokfluitiste. In het zomeravondconcert op NPO Klassiek live vanavond vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Dit Vriendenloterij zomerconcert. Dat na de pauze gewoon vrolijk verder gaat. Dan gaan we weer van Lucy genieten. Die vanavond speelt met het Concertgebouw Kamerorkest. En dan speelt ze nog een concerto van Johann Sebastian Bach. Dat waarschijnlijk teruggaat op een verloren gegaan hobo concert. Ja, het is altijd raak als zij speelt. Ze is hartveroverend. Super sympathiek. Heel charmant. Kijken of we haar zo meteen nog even voor de radiomicrofoon kunnen krijgen. Als zij nog een hele diepe buiging gemaakt heeft. En uiteindelijk denkt, het is mooi geweest mensen. Hier moeten jullie het mee doen. Maar ik kom na de pauze nog weer lekker verder muziek maken. Ja, ik vermoed dat zij dan naar de loge nu komt. Het terugluisteren van het zomeravondconcert, dat kan. Kijk op npoklassiek.nl.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, zo is het maar net. Ik haal even de microfoon uit de standaard om zo meteen te kunnen hengelen, zoals dat in de vaktermen heet. Als Lucy Horsch hier aan het tafeltje komt zitten in de presentatieloge in de grote zaal van het Concertgebouw. Straks na de pauze dat concert van Bach, dat zei ik al. Maar dan alleen het Concertgebouw Kamerorkest. Dat sluit de avond af met het eerste strijksextet opus 18 van Johannes Brahms. Die muziek van Carl Philipp Emanuel Bach die we zo even hoorden, die schreef Carl Philipp toen hij in dienst was van Frederik de Grote, de koning in Berlijn en die ook in Potsdam zijn slot had. En ja, tegen wie Carl Philipp Emanuel Bach dus zei, ja, mijn vader, dat is pas iemand, die kan pas fuga schrijven, dat moet je eens horen. En toen kwam Bach ook naar Potsdam. Nou, dat is een heel bekend verhaal, gaan we nu niet uit de doeken doen, want hier is de grote Lucy Horsch. Lucy, ja, ik vind het gewoon ontzettend fijn om naar je te luisteren, iedereen. Een orgelregister. Je pakt gewoon één pijp uit het orgel. Één pijp uit het orgel. En je maakt er met levende windvoorziening een fenomeen van. Is er ooit iets geschreven in de bronnen over wat je met je adem doet als je zo'n instrument bespeelt?
2: Oh, interessant. Wat een goede vraag. Er zijn natuurlijk traktaten geschreven over lucht. En heel vaak wordt er genoemd in de barok specifiek dat de stem als uitgangspunt wordt gebruikt voor klankvorming. Dus dat is wel iets wat mij heeft geïnspireerd ook bij het benaderen van die Carl Philipp Emanuel Bach. Ik denk dat de stem voor heel veel componisten op een bepaalde manier een soort eikpunt is. Omdat het natuurlijk het instrument is wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. En ik denk muziek is ook een soort taal. Dus de emotie die je in een stem kunt leggen, dat is toch denk ik voor heel veel instrumentalisten een soort voorbeeld.
0: De heilige graal. De cantabele manier van spelen te bereiken. Je gaat ook echt tot het uiterste. Want je blaast er eens goed in. Dat ding, er komt een snare. Nou, een snare punt niet, maar een lekkere, felle toon komt eruit. Keihard, maar toch lekker.
2: Ja, het is inderdaad. Het is dus oorspronkelijk geschreven, dit laatste concerto, voor dwarsfluit. En ik heb ervoor gekozen om het op sopraanblokfluit te doen. Die natuurlijk een stuk hoger ligt qua ligging. Maar dat zorgt er dan weer voor dat de blokfluit, die natuurlijk iets zachter is dan de fluit, er wel weer bovenuit komt. Dus het is een soort arrangement. En het is ook echt een primeur. Ik heb het vanavond voor het eerst zeg maar in première gebracht in deze versie. Naar mijn weten is het ook nog niet eerder op blokfluit gespeeld. Dus het was ook heel spannend voor mij. En ik hoop dat deze versie, ja, het geeft weer een ander soort esthetiek ook aan de klank, denk ik. Want een blokfluit heeft iets heel directs en iets heel bijna ruig ook op bepaalde punten, denk ik.
0: Je eerste concert als spotlight-artiest van het Concertgebouworkest het komend seizoen. Je gaat van alles doen. Je gaat natuurlijk piano spelen, je gaat zingen, blokfluit, noem het allemaal maar op. Maar ik wilde toch even iets heel anders aansnijden. Want ja, jij bent natuurlijk heel vroeg begonnen met muziek maken. Komt uit een muzikale familie iets. Het is het is je tweede natuur eigenlijk. Maar er zijn al die amateurs die er ook zijn thuis, die zien dat met verbazing aan. En die begrijpen eigenlijk niet, hoe kan je nou op zo'n podium staan en eigenlijk schijnbaar geen zenuwen hebben. Gewoon leuk, ik ga leuk muziek maken. En die zitten dan met loopjes en dingetjes waar ze keer op keer in vastlopen. Ik bijvoorbeeld. Wat kun jij als pro de amateurs meegeven van, als je nou in een loopje vast zit, probeer dit eens.
2: Oh, wat ook weer een leuke vraag. Nou ja, alles wat ik niet doe, zeg maar langzaam studeren. Nee, dat is inderdaad. Ik denk allereerst dat ik wil zeggen dat ik mezelf zeker niet zie als een. Ik zie mezelf niet als een tegenstelling tot. Ik vind amateurs zijn eigenlijk de beste muzici die er bestaan, omdat die het voor hun het plezier is echt nog de kern van waarom ze het doen. En wanneer muziek je beroep is, komt er natuurlijk nog iets anders bij, namelijk presteren. En op een hoog niveau iets moeten doen, keer op keer iets goed afleveren. Dus ik denk eigenlijk dat ik steeds juist weer probeer op het podium die vreugde terug te vinden, met eigenlijk te voelen als zogenaamde amateur of gewoon, ja, muzikus, pleziermuzikus, laat ik het zo noemen.
0: Want heb je dan geen last van de druk? Glenn Gould bijvoorbeeld, de pianist, die stopte met live optreden, want hij had het idee dat die mensen in de zaal zaten te wachten tot hij een noot zou misslaan. Ja. En daar kon hij helemaal niet tegen, dus die vond het ook angstig om een fout te maken. Ik ken dat ook, als iemand naar mij luistert, dan gaat het ineens een stuk slechter. Ja. Hoe doe jij dat?
2: Ja, ik heb al diezelfde gedachten en gevoelens ook, dus ik ben zeker niet daarvan gevrijwaard. En ik denk ook dat dat juist een live concert bijzonder maakt, dat je weet, het is een momentopname. Dus ik heb soms zelfs dat als er iets kleins misgaat, dat ik dan denk, oh, nu hebben mensen door dat het moeilijk is of zo. Dus ik probeer het heel erg, want ik streef zodanig naar perfectie in alles wat ik doe, dat er moet een moment zijn waarop je dat loslaat. Dus dat probeer ik op het podium dan te doen. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms zit je te veel in je hoofd. Maar ik denk dat vanavond heb ik wel echt. En dat helpt dan natuurlijk ook enorm om met zo'n fijne groep muzici samen te spelen. Daar krijg je enorm veel energie van. Als zij inzetten, dan denk ik meteen van yes. Dan ga ik met een goede insteek erin, hopelijk.
0: Dus je bent eigenlijk super goed voorbereid, hoor ik. Eigenlijk, je probeert het helemaal de perfectie te benaderen. En er is er een moment dat je denkt, oké, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om de communicatie en het overbrengen van die muziek. En dat doe ik dan op het podium. Ja. Dat is wel eigenlijk ideaal.
2: Ja, en ik denk ook dat je de muziek pas begrijpt wanneer je het deelt met mensen. Er is een bepaald aspect, dat is nog meer bij hedendaagse muziek, voel ik dat. Dat wanneer je het live speelt en deelt met mensen, voel je opeens wat die muziek nodig heeft. Als muzikus, als uitvoerend muzikus. Omdat eigenlijk is het uiteindelijk de luisteraar. Wij zijn zelf ook luisteraars, maar ook spelers. En dat spelen komt soms in de weg te zitten van het luisteren. En wanneer je dan bij een luistermoment, als het ware naar jezelf luistert op het podium, merk je, oh, maar dit is eigenlijk wat het moet zijn. Dus er is ook nog die laatste 10% die je eigenlijk pas snapt. Het valt pas op zijn plek op het moment dat er mensen in de zaal zitten en dat je die energie voelt.
0: Lucy, afdeling domme vragen. De vakantie, je bent nu hier. Ben je al geweest? Ga je nog? En dan zo ja, waar?
2: Ja, leuke vraag. Ik ben net geweest een week in Engeland, in Somerset, in Zuid-Engeland. In Wiltshire heet het volgens mij ook. Allemaal van die National Trust huizen, heel leuk. Tuinen bezocht, dat is echt heerlijk. Maar ik was daar natuurlijk wel dit ook aan het studeren. Dus mijn broer en zijn vriendin, die waren er ook. Dus die hebben wel veel avonden mij moeten missen. Na het avondeten ging ik dan wel weer, trok ik me terug en ging ik lekker studeren.
0: Maar heb je dan ooit echt vakantie, dat je de blokfluit echt en eigenlijk alles helemaal thuis laat?
2: Dat moet eigenlijk wel echt, want het is altijd heel goed. Er zijn sowieso dagen waarop ik geen tijd heb gewoon om te studeren. En dat zal. Ik denk dat er ook wel nu de komende 2 weken wel dagen zullen zijn waarop ik echt bewust even geen blokfluit. Maar het probleem is dat ik dan natuurlijk 2 andere instrumenten heb die nog in de wachtrij staan. Dus dan op dagen dat ik geen blokfluit doe, dan kruip ik lekker achter de piano of dan ga ik weer zang oefenen. Dus dat is helaas een dag zonder muziek. Daar zijn er niet zoveel van, maar dat is wel heel goed om af en toe echt een pauze te nemen.
0: Ik hoorde dat je een brilletje had voor de eclips, voor de zonsverduistering. Heb je iets meegekregen daarvan? Want het was allemaal terwijl wij hier natuurlijk in het concertgebouw zaten.
2: Klopt, ja. Net slechte timing ook voor de luisteraars die moesten kiezen van gaan we hiervoor of gaan we voor de zonsverduistering. Ik heb het eerste kleine hapje uit de zon nog kunnen zien. En toen dacht ik, oh, is dit het? Oké, leuk. Ik heb het gezien.
0: Jij gaat de volgende nog meemaken, maar dan ben ik er niet meer.
2: Denk jij dat echt? Want ik denk niet dat ik zo oud word. Het is toch in 87...
0: Nou ja, 2087, dat haal jij nog misschien nog.
2: Ik dan worden? Jeetje, daar wil ik nog niet over na. 87.
0: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen, want de nieuwste technieken ook op de medische, wat de medische wetenschap betreft. Lucy, ik ga je niet langer ophouden, want je moet nog even concentreren misschien voor de laatste grote concert van Bach na de pauze. Is er nog iets over te zeggen of gaan we gewoon lekker luisteren?
2: Nou ja, nu is de meester zelf natuurlijk. Zijn zoon is natuurlijk ook geniaal, maar je merkt toch wel, zowel Carl Philipp als ook Telemann, zijn beste vriend, hadden ontzettend veel respect voor de grote Johann Sebastian. En dat hoor je ook wel in zijn muziek toch wel, waarom hij toch ook wel wellicht de grootste is.
0: Ja, waarom doen we dat toch eigenlijk als mensen? Eigenlijk heel ouderwets al die dat vergelijken. Dus dan is er zo een of andere man weer in het verleden, die is dan de grootste aller tijden.
2: Ja, ik realiseerde me ook dat er in het concertgebouw alleen achternamen staan. Er staat alleen maar Bach, niet gespecificeerd welke Bach dan. Want de meeste muzici opereren natuurlijk in families. Dus dat is toch ook wel... Er waren er meer Bachs die talent hadden. Maar ik denk het is ook een soort... Het geeft mensen een soort handvat, denk ik. Een soort geruststelling. En vanuit daar kunnen ze dan weer nieuwe dingen ontdekken in het concert. Dus ik denk altijd die hele bekende componist is ook een soort eikpunt waar we... Moet het ook niet, moet het gewoon omarmen dat die zo bekend zijn en dat iedereen ervan houdt. En,
0: ja, hij staat ook nu nog redelijk mooi in het midden van de muziekgeschiedenis. Er is iets voor hem wat hij opslokt en er is iets na hem wat hij ook al een beetje aangeeft. Maar dat is in de toekomst misschien allemaal anders. Lucy, dank je wel voor dit interviewtje. En toi toi toi voor na de pauze.
2: Heel veel dank. Tot ziens.
0: Ja, Lucy Horsch, wat gaan wij straks weer genieten van haar spel in dat concert van Johann Sebastian Bach? Ik doe de microfoon even terug in de clip, dat is het geluid wat u hoort, ligt niet aan uw toestel. Maar nu is het nog even pauze in het concertgebouw. Straks besluiten we de avond met Johannes Brahms en nu in de pauze ook Johannes Brahms. Uit zijn klavierstukken, opus 119 en opus 76, een selectie door pianist Robert Silverman.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

klavierstukken van Johannes Brahms in de pauze van het concert in het concertgebouw door het concertgebouw Kamerorkest en blokfluitiste Lucie Horsch. Klavierstukken opus 119 door Robert Silverman. Drie stuks, de eerste drie, maar niet in de volgorde 1, 2, 3. Zometeen, dan gaan de lichten uit. De laatste mensen die zoeken nu hun plaatsje weer op. En dan gaan we door met Johann Sebastian Bach. Lucie Horsch zei er al iets over. Ja, de grote Bach, toch de grootste. Ja, voor wat het waard is. Ik onderschrijf het ook hoor. En met mij zoveel. Maar dat is ook wel weer zielig voor anderen die dan nooit daar in de buurt kunnen komen, lijkt het wel. Zometeen een concert, een blokfluitconcert, dat gaan we horen. Maar dat was natuurlijk niet zoals het is opgeschreven door Johann Sebastian Bach. Het is een soort reconstructie van wat ooit een concert voor hobo en orkest moet zijn geweest. We hebben het eigenlijk als een onvoltooid klavercimbalconcert, weten we het. Het is met het Bachwerken Verzeichnis nummer 1059. Heeft Bach een fragment van 9 maten achtergelaten. En dan breekt het gewoon af. Nou, maar dat is op zich geen punt geweest, want die muziek die komt terug in een cantate, in cantate 35, waar de inleidende sinfonia van die cantate, die heet Geist und Seele wird verwirrt, precies datzelfde stuk is, maar dan is de solopartij niet door een klavercimbal uit te voeren, maar door een orgeltje. En zo hebben we dus het hele eerste deel eigenlijk van het concert. Nou, verderop in die cantate komt nog weer een stuk voor orgel en orkest voor. Dat zou dan wel het langzame deel zijn van datzelfde concert, dat vermoeden we dan. En dan wordt er nog iets bijgezocht. En dan hebben we zo, huppatee, een heel concert van Johann Sebastian Bach gereconstrueerd. En dan gaan we nog weer verder terug. Dan zetten we het klavercimbal opzij. En dan gaan we terug naar de oerversie die helemaal verloren is gegaan. Oerversie die waarschijnlijk was voor hobo. En dat kan dan weer prachtig op de blokfluit. Ja, een beetje een ingewikkeld verhaal, maar goed, zo is het nu. Lucie Horsch op de blokfluit. De lichten zijn inmiddels uitgegaan. Daarna zal het Concertgebouw Kamerorkest nog als afsluiting van de avond het eerste strijksextet van Johannes Brahms spelen. Daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Wel dat Brahms daarmee zeg maar de peetvader van het strijksextet werd. Extra altviool en een extra cello voegde hij aan het strijkkwartet toe. Dat was daarvoor nog nooit gebeurd. Dat na hem heel veel gedaan. Ze komen keurig in twee rijen op. De twee trappen worden gebruikt. De muzici komen aan weerszijden van het orgel. Heel slim komen ze het podium opgestroomd. Met in hun midden al vooraan in de lange blauwe jurk Lucie Horsch. Het blokfluitfenomeen, dat mag je rustig zeggen. Het spat er gewoon vanaf als zij dat ding tot leven wekt. Het concert van Johann Sebastian Bach voor nu voor blokfluit en orkest, maar oorspronkelijk voor hobo en strijkers met het catalogusnummer BWV 1059R van reconstructie.

0: is opnieuw miraculeus wat Lucie Horsch doet met haar blokfluit. Begeleid door het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Michael Waterman. Concertmeester, die had ik nog niet echt veel genoemd, geloof ik. Speelde zij het Concerto Bach, werken voor het Zuid, 1059R. Een reconstructie van een verloren gewaand concert voor hobo en strijkers. En dan weer op de blokfluit gespeeld. Johann Sebastian Bach, de grote Bach, de oude Bach. Lucie Horsch die opnieuw risico's neemt in het spelen. Dat maakt het zo spannend. Het is ook heel bewegelijk. Een soort menselijk orgeltje met maar één register, met één pijp. Maar wat een leven. Het orgel is heel ver weg, omdat het zo levendig is. Niks van die starre orgeltoon te horen. En toch zo'n piepklein instrument, zo'n sopraanblokfluit. Een dingetje van niks. Met een paar gaatjes erin. Lucie Horsch. Terug op het podium in de grote zaal van het Concertgebouw, waar ze nu een staande ovatie krijgt. Volkomen terecht natuurlijk. En ze is dus de spotlight-artiest komend seizoen in het Concertgebouw. We gaan nog veel van haar horen. Ze gaat ook zingen, dat kan ze ook. Ze gaat ook piano spelen in het pianokwartet van Robert Schumann, een van haar lievelingscomponisten. Dat was een grote wens van Lucie Horsch om ook dat stuk is live te doen. Hey, ja. De toegift, ja.
1: Ja, ik wilde alleen even zeggen dat ik ontzettend blij ben om hier te zijn. Samen met deze fantastische muzici en samen met jullie allemaal. Het is natuurlijk altijd heel bijzonder om in mijn thuisstad en mijn geboortestad Amsterdam op een podium zo legendarisch als het podium van de grote zaal van het Concertgebouw te mogen optreden. Maar het is vanavond nog extra bijzonder voor mij persoonlijk, omdat dit de aftrap is van mijn spotlightseizoen in dit gebouw. Dus ik ben heel erg blij dat jullie ervoor hebben gekozen vanavond om een klein deel van de zonsverduistering. Ja, applaus voor
0: ja,
1: u.
0: Ja, toch een dikke 1500 man zal het zijn vanavond die hier zitten.
1: Nee, heel fijn dat jullie hier zijn. We hopen dat de contrasten in het programma een beetje een goede compensatie zijn geweest voor de gemiste helft van de zonsverduistering. Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, ik hoop jullie allemaal nog te zien dit seizoen bij andere concerten. En we hebben nog een hele kleine muzikale verrassing voorbereid van de grote Johann Sebastian. Ja. Ik hoef het eigenlijk niet aan te kondigen, want jullie kennen het allemaal, maar een van zijn meest humoristische stukjes, de beroemde Badinerie.
0: Uit de tweede orkestsuite, oorspronkelijk voor Traverso geschreven.

De beroemde badinerie van Johann Sebastian Bach uit diens tweede orkestsuite. Lucie Horst maakt er een feestje van. En nog een klein kippenvel momentje. Ook weer gespeeld alsof haar leven er vanaf hangt. En dat maakt het zo spannend. Niets is vanzelfsprekend. Niets gaat op routine. Lucie Horst. Die de trap ophuppelt als een jonge hinde. Die ze ook natuurlijk is. En ja, dan is het nog niet afgelopen hoor. Want het Concertgebouw Kamerorkest gaat er nog eens rustig bij zitten. Of blijven ze staan? Dat zou ook nog kunnen. Want we krijgen het eerste strijksextet van Johannes Brahms opus 18 als laatste stuk op dit programma. Het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Michael Waterman. Ja, de klavecimbel die hebben we niet meer nodig. Of het klavecimbel die hebben we niet meer nodig. Wordt die ook helemaal van het podium afgehesen? Ja, dat gaan ze nog eventjes optillen en aan de kant schuiven. Johannes Brahms, hij wachtte lang met het schrijven van een symfonie. Hij wachtte lang met het schrijven van een strijkkwartet. Die genres waren erg beladen door de onmenselijke prestaties die Ludwig van Beethoven op dat terrein had geleverd. En voor wat het strijkkwartet betreft daarvoor al natuurlijk Haydn en Mozart. En dus begon Brahms eerst maar eens met twee strijksextetten. En daarmee werd hij direct de peetvader van het strijksextet. Want voor hem was er vrijwel niets geschreven voor deze bezetting. Maar dat was na Brahms wel anders. Tchaikovsky, Erich Wolfgang Korngold, Arnold Schoenberg, Antonín Dvořák, om maar een paar namen te noemen die na Brahms toen ook een strijksextet componeerden. In die unieke bezetting van twee violen, twee altviolen en twee cello's. Een strijkkwartet dus met een extra cello en een extra altviool. Dat levert al een vrij donker timbre op. Dat horen we ook goed in dat eerste strijksextet van Brahms. Die echt inzet op de lage registers van de altviolen en de celli. Nou, er is bijgestemd, of er is gestemd in ieder geval, door het Concertgebouw Kamerorkest. Het eerste strijksextet van Johannes Brahms.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het eerste strijksextet van Johannes Brahms. Het strijkkwartet plus extra cello en extra alto. Maar nog veel meer erbij natuurlijk, want we hoorden een bewerking voor Kamerorkest vanavond. Zo even, beter gezegd, door het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Michael Waterman. Op het concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een vriendenloterij zomerconcert. Met eerder dus blokfluitiste Lucie Horsch. En tot besluit het Kamerorkest. Dat ook de avond begon met vier fuga's uit Bachs Kunst der Fuge. En nu strijksextet nummer 1. En het arrangement, die bewerking voor Kamerorkest, die is van de concertmeester, van de leider, Michael Waterman. En rechtstreeks in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. De hele zomer zijn we in concertzalen in Nederland op festivals. Of we zijn in Hilversum rechtstreeks bij buitenlandse festivals of in buitenlandse concertzalen. Via een directe lijn zetten we dan ook rechtstreeks concerten uit. Veel van de BBC Proms bijvoorbeeld zijn zo te horen. Veel mensen hebben de eclipse gelaten voor wat die is. Hier in Amsterdam ook maar een heel klein puntje. Niet een complete zonsverduistering. Daar moet je helemaal voor naar Spanje toe. Om dat te kunnen zien. En hebben genoten van een heerlijk concert. Dat nu toch helemaal klaar is. Terugluisteren van het zomeravondconcert. Dat kan. Kijk op npoklassiek.nl.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, we hebben nog heel eventjes. We gaan even iets doen wat we niet zo vaak horen op de zender. Clavecimbalmuziek. Mooie opname van Benjamin Allard. Grote Franse clavecinist. Voor zover de tijd het toelaat, horen wij delen uit de Französische ouverture van Johann Sebastian Bach.

0: De ouverture, de courante en de gavotte uit de Französische ouverture, Bachwerkenindeling 831 van Johann Sebastian Bach. We begonnen de avond met Bach, door het Concertgebouw Kamerorkest, delen uit die Kunstjefuge en we eindigen er ook mee, clavecinist Benjamin Allard. De slotjong klinkt, het is tijd voor het einde en voor een nieuw begin. Het komende programma staat al in de startblokken. Zometeen op klokslag 22:30, Passaggio Late Night. Vanavond met Pieter van Es. Ik neem afscheid vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Maar blijf gezellig luisteren, want de muziek die verveelt natuurlijk nooit. Bedankt weer allemaal en tot een volgende keer.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Ja, mooi was dat, hè? Die hap uit de zon, maar vooral ook het licht dat zo veranderde. In het enige hoekje in de wijk waar de zon op dat tijdstip nog zichtbaar was, stonden we daar met een paar buren. Het was bijna een soort jaarwisseling. In die zin dat je even kunt kletsen met mensen die je anders nooit spreekt. Eigenlijk was het gewoon heel gezellig. Moeten ze vaker doen. Ja, afgelopen maandag had ik voor dit programma al naar muziek gezocht die op dat fenomeen van zonsverduistering was geïnspireerd. Maar de platenkast op dat thema bleek toch niet zo heel ruim bemeten. En ik moest ook denken aan woorden van Anton Korteweg. Wie een sonnet bewondert waarin de vrouw van een binnenschipper psalmen zingend de Waal bevaart, kan weliswaar naar de brug bij Bommel, maar zal daar niet waarnemen wat Nijhoff destijds op een zomerdag in 1934 waarnam. Ook het paard dat Vazalis een jaar of 40 geleden zag bij Circus Strasbourg krijgen we niet meer te zien. Dat ging over poëzie. Maar het vervolg van zijn woorden, en dan parafraseer ik, kan toch ook voor muziek gelden? Wie daarentegen naar Rachmaninoff's Dodeneiland luistert, of naar Respighi's Trittico Botticelliano, kan de inspiratiebronnen één op één bewonderen, zoals ze ook tot de componist spraken. En dat lijkt me nou een mooi uitgangspunt voor vanavond. Schilderkunst in muziek. Daar waar beeld en geluid samengaat, zonder dat het een film is, maar als muzikale toonschildering van een kunstwerk. Welkom bij Passaggio Late Night.

Een van de Goyescas van Enrique Granados. En Granados was diep gefascineerd door Goya. Niet zozeer door één bepaald schilderij, maar door die hele wereld van het 18e eeuwse Madrid dat Goya liet zien. De magos en de magas, de verliefdheid, jaloezie, verleiding en de dood. En die Goyescas zijn Granados zijn eigen muzikale fantasie die aangewakkerd werd door die schilderijen van Goya. Dit was Quejas o la maga y el ruiseñor, klachten of het meisje en de nachtegaal, gespeeld hier door Nelson Freire. Dan Respighi's Trittico Botticelliano, gespeeld door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Tamás Vajery. Je gaat zo luisteren naar La Nascita di Venere. En de relatie met de schilderijen zie je toch veel directer. Respighi nam 3 beroemde schilderijen van Botticelli en maakte bij ieder daarvan een kort orkeststuk. In De geboorte van Venus zie je Venus op haar schelp over zee naar de kust drijven, voortgeblazen door de wind. En het is alsof Botticelli's stilstaande schilderij hier bij Respighi langzaam in beweging komt.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, ook voor jazz kun je schilderkunst heel mooi als inspiratiebron gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Dave Brubeck en zijn LP Time Further Out, met op de hoes een groot schilderij van Juan Miró. En Dave Brubeck die zag in dat schilderij eigenlijk iets terug van zijn eigen manier van muziek maken. Abstracte vormen die op menselijke figuren lijken, gevangen in een visueel ritme. En vooral iets nieuws zoeken binnen oude vormen, onverwachte perspectieven vinden, maar ondertussen wel zorgen dat alles in balans blijft. Nou ja, zo verklaart hij in ieder geval zelf op de hoes zijn motivatie om dit zo te doen, dit album te maken. En alle nummers die verwijzen op een bepaalde manier ook heel direct naar het schilderij. Rechtsboven op het schilderij staan namelijk cijfers. En Brubeck koppelde die cijfers aan de verschillende maatsoorten van de nummers op de plaat. Zo staat de 5 voor de 5/4 maat van het nummer dat we nu gaan horen. Far More Blue.

Far More Blue door het Dave Brubeck Quartet van de LP Time Further Out. Album geïnspireerd op een schilderij van Juan Miró. En dit nummer is eigenlijk ook vooral een mooie voortzetting van Take 5 dat op een eerder album stond. Max Reger dan, die vond inspiratie bij de Zwitserse symbolist Arnold Böcklin. Maakte 4 symfonische gedichten op basis van 4 schilderijen. Onder andere het Dode Eiland, dat ook Rachmaninoff zo inspireerde. Maar dat komt later nog. Een van de andere delen heet Der Geigende Eremiet, de vioolspelende kluizenaar. En Reger die maakt die viool ook daadwerkelijk hoorbaar. Uit het orkest komt een solo-viool naar voren. En je kijkt dus bij Böcklin naar een geschilderde violist. En Reger die geeft hem zijn muziek terug. Claudina Schulze-Broniewska is de violiste bij het Brandenburgische Staatsorkest Frankfurt onder leiding van Ira Levin.

0: Der geigende eremiet uit de vier toondichtungen nach Arnold Böcklin van Max Reger. En dan is het zo een paar minuten voor 11 tijd voor de volgende Beethovenbrief in de reeks. De hele zomer hoor je hier in Passaggio Late Night brieven van Mozart, die hadden we eerder, en Beethoven zijn we nu mee bezig. En de stem van Beethoven wordt daarin vertolkt door acteur Leopold Witte. In maart 1814 werkt de dan 43-jarige Beethoven hard aan het voltooien van zijn opera Fidelio. En Beethovens enige opera, die kent een vrij lange ontstaansgeschiedenis. Al vanaf 1803 ploetert hij jarenlang aan Leonore, zoals Beethoven de opera zelf noemde. Maar de première is dan geen succes. En 8 jaar later zijn de kansen gekeerd. Beethoven heeft met succes de harten van het Weense publiek veroverd met het spektakelstuk Wellington's Sieg. En dat biedt kansen om Leonore opnieuw op de planken te brengen. Maar Beethoven zou Beethoven niet zijn als hij de opera aan een grondigere visie onderwerpt. En samen met regisseur Treitschke gaat Beethoven aan de slag.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, begin maart 1814. Mijn beste waarde Treitschke. Iets nieuws componeren zou minder tijd vergen dan wat ik nu doe. Iets bestaans oplappen. Als ik componeer heb ik gewoonlijk altijd een beeld van het totaal voor ogen, ook bij instrumentale muziek. Dat totaal is in dit geval zogezegd in allerlei brokken uiteengevallen en ik moet er weer helemaal opnieuw vat op krijgen. De eerste acte heb ik over een paar dagen wel af, maar aan de tweede moet ik nog hard werken. En ik moet ook nog een nieuwe ouverture componeren, al kost dat de minste energie, omdat die nieuw is. Kort maar goed, beste Treitschke, ik verzeker je dat ik met deze opera de martelaarskroon verdien. Als jij niet zo je best had gedaan om alles zo voortreffelijk te verbeteren, waarvoor ik je eeuwig dankbaar ben, zou ik de moed niet kunnen opbrengen eraan te gaan werken. Dankzij jouw inspanningen konden bruikbare onderdelen van een gestrand schip worden gered. Op mijn inzet kun je rekenen. Je Beethoven.

De bruisende nieuwe ouverture voor de opera Fidelio, die Beethoven dus schreef. Hier gespeeld door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. En op 23 mei 1814 gaat die opera onder de titel Fidelio dan in première met een onverwacht groot succes. En alle brieven die je hier hoort in Passaggio Late Night, die zijn er ook als podcast. Je vindt ze in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl. Nu terug naar de schilderkunst. Morton Feldman's Rothko Chapel. En eigenlijk kun je daarbij nauwelijks nog spreken van muziek geïnspireerd op een schilderij. Want Feldman die kende Mark Rothko persoonlijk. En die schreef Rothko Chapel speciaal voor de gelijknamige kapel in Houston. Waar 14 monumentale doeken van Rothko hangen. En dat zijn enorme kleurvelden in diepe tinten van zwart, paars, donkerbruin. En hoe langer je kijkt, hoe meer nuances en lagen er zichtbaar worden. En muziek, schilderkunst, architectuur en ook stilte komen daar samen in één ruimte. Ja, hoe langer je kijkt op die sacrale plek bijna, hoe meer je ziet. En dat geldt ook voor de muziek van Feldman. Met een behoorlijk ongewone bezetting trouwens.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Muziek van Igor Stravinsky, de mij zeer dierbare opera The Rake's Progress. Je hoorde daar een recitief en aria, No Word from Tom, Quietly Night and I Go to Him, gezongen door sopraan Nadine Sierra als And True Love en de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Robert Spano. En die hele opera die begint eigenlijk bij een reeks afbeeldingen. Afbeeldingen van William Hogarth. Die maakte in de 18e eeuw 8 prenten over Tom Rakewell. Die een fortuin er doorheen jaagt en uiteindelijk in het gekkenhuis belandt. Stravinsky zag die prenten en daaruit groeide als vanzelf de Rake's Progress. Die opera vult dus eigenlijk in wat er tussen Hogarth's stilstaande beelden zou kunnen zijn gebeurd. Inmiddels is het, 9 minuten voor 11:30.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Maar we hebben de tijd hoor. Tijd voor een klein roeibootje dat over donker water naar een rotsachtig eiland glijdt. Aan boord een in het wit gehulde figuur en een doodskist. Hoge cipressen en grafkamers tussen de rotsen maken dan duidelijk waar de reis naartoe gaat. Maar Buckleens dode eiland vertelt niet wie er wordt begraven of wat er daarna gebeurt. En Rachmaninoff die zet juist die geheimzinnige overtocht in beweging, in muziek. En zo ontstond misschien wel toch een van de beroemdste voorbeelden van muziek waar een schilderij aan ten grondslag ligt. Vanaf het begin klinkt een wiegend ritme in 5/8 maat. Het is ongelijk verdeeld dus, alsof je de roeispanen door het water hoort gaan. Ja, ook weer een soort take 5 dus eigenlijk, maar dan net anders. Langzaam groeit het orkest en lijkt het eiland dichterbij te komen. En tussendoor klinkt ook nog het Dies Irae, die oude melodie uit de dodenmis die Rachmaninoff vaker als symbool voor de dood gebruikte. En wat trouwens wel opmerkelijk is, Rachmaninoff die kende het schilderij eerst alleen als zwart-wit reproductie. En toen hij later het origineel in kleur zag, vond hij dat toch zelfs minder indrukwekkend. Juist dat kleurloze, schimmige beeld had zijn fantasie op gang gebracht. Luister naar Dode Eiland van Rachmaninoff, door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Jurovsky.

Het dode eiland van Sergei Rachmaninov door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Jurovsky. Ja, ook de poëzie grijpt soms terug op de schilderkunst, zoals bijvoorbeeld de poëzie van Inge Boulanois, was zelf trouwens ook beeldend kunstenaar. Zij vond onder andere inspiratie bij Mondriaan. Geen mens, nee, zelfs geen boom te zien. Het groen voorbij, de wereld weggekeken, gladgetrokken, geschikt met een gesnoeid palet. Windstil linnen, elk geruis gestold in verf, de hang verradend naar dat diepste evenwicht, de sluimerende maat van alle dingen. De grote lijnen trok hij zijwaarts en omhoog, als volstrekte armen van een boom. Of die van ons, na alsmaar rekken, rijken naar elkaar en hemelwaarts.

Mijn eigen associatie bij Mondriaan, de boogie uit deze jazz suite van Richard Michael, gespeeld door Colin Curry, vibrafoon, en Robin Michael, piano. Heb ik alleen nog wat Debussy voor je in petto. Deel uit zijn nocturnes, stukken die geïnspireerd zijn op de sfeer in de nachtelijke schilderijen van James McNeill Whistler. En Whistler die had vanaf de jaren 1860 zijn nachtelijke schilderijen nocturnes genoemd. Titel die op zijn beurt weer ontleend is aan Chopin. Muziek en schilderkunst innig met elkaar verweven. Dat hoorde je deze avond in Passaggio Late Night. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, zoals altijd, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week de Peer-Gynt-suites van Edvard Grieg. Wist je dat deze peer uit Noorwegen jarenlang in Marokko heeft gewoond en daar zelfs is verleid?
2: Dat is Anitra's dans. En Anitra is een vrouw die hij daar ontmoet.
1: Juist.
2: En zij probeert hem te verleiden.
1: Natuurlijk.
2: En ook te bestelen.
1: Dat gaat vaak samen.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
14: Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
19: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
18: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
19: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zijstermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 13 augustus. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vreesden dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar de Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en zo'n 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.